Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws.

Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Ook in de zomer. Langstraat.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren

eerder al resten van vogels gevonden. En nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten.

te gezogen. Andere passagiers wisten er nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit.

kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn twee bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader order ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van twee brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht, is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. In Oosterhout in Brabant is vannacht een man in een woning gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer was aanspreekbaar. Hij is voor verdere behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie is ook een traumahelikopter ingezet. Naar de verdachte van het steekincident wordt nog gezocht. De toedracht van de steekpartij in Oosterhout wordt door de politie verder onderzocht. Het weer. Iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.

laatste kusje. The Manhattans en Kiss and Say Goodbye. Grote hit was het 50 jaar geleden in 1976. In de hoogste regionen van de Europese hitlijsten bleef het toen 3 weken staan. Goedemorgen, het is vrijdag geworden. We zijn 14 augustus. Welkom in het ochtendradio Feuilleton. Ja, gisteren toch een beetje geschrokken, want de Groningse oud-burgemeester en PvdA-politicus Wallagen is overleden. Hij is 79 jaar geworden. De familie heeft dat aan de gemeente Groningen laten weten. Ja, we zijn diep geraakt door het overlijden van Jacques Wallagen, zegt de huidige burgemeester Kamminga in een reactie. Hij heeft veel betekend voor Groningen. Ja, Wallagen werd op jonge leeftijd wethouder in Groningen. Daar maakte hij voor de Partij van de Arbeid zijn intrede in de Tweede Kamer. 8 jaar later werd hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. In 1994 keerde hij weer terug naar de Tweede Kamer, deze keer als fractievoorzitter. En 4 jaar later nam hij definitief afscheid van het Binnenhof en werd hij burgemeester in Groningen. En dat bleef hij tot 2009. Ja, hij is overleden. Hij is niet meer, hè. Nee, rest in peace. De oud-burgemeester van Groningen, Jacques Wallagen, van de Partij van de Arbeid. Goed, ja, het was een warme nacht, hè, jongens. 13 tot 20 graden. In de stedelijke gebieden koelden het ook niet verder af dan 22 graden. Maar ja, het was een zweetnacht. Ja, ja, ik weet niet of het de komende nacht richting zaterdag ook weer zweten wordt. Maar ja, het wordt in elk geval vandaag een hele warme dag. Rond de 37 graden, hè. Dus ik zou zeggen, zet maar een voetenbadje klaar.

0: De back-to-back classic hoor je met Gangsters Paradise bij je voor de wekker wakker. Goedemorgen, het is vrijdag 14 augustus. We kijken even naar het nieuws. Ja, familieleden maken zich zorgen over een dierbare aan boord van het Amerikaanse vliegdekschip, de USS Abraham Lincoln. Het schip is al 9 maanden op zee. Wat een wissel trekt op de voorraden en het sanitair. Een aantal bemanningsleden zouden zelfs van boord willen springen. Ja, dat is chaos op het schip. Ja, de 5000-koppige bemanning van de Abraham Lincoln vertrok vorig jaar november met een missie in de Zuid-Chinese Zee. Toen de spanningen met Iran opliepen, werd het vliegdekschip naar het Midden-Oosten gestuurd. Ja, de Abraham Lincoln bevindt zich nog altijd in de golfregio. Ook al had de inzet in mei afgerond moeten zijn. Ja, de bemanning is daardoor nu al meer dan 250 dagen op het water. En in al die tijd zijn ze slechts 2 dagen aan de kant geweest, zo meldt de nieuwssite MS Now. Ja, volgens de democratische senator Richard Blumenthal, de voorzitter van de Senaatscommissie voor Defensie, die mankeert er inmiddels van alles aan het schip. Er zouden tekorten zijn, het eten is op, het rantsoen is van slechte kwaliteit. Dus het gaat niet goed. Ja, men maakt zich nu zorgen over de bemanningsleden van het vliegdekschip USS Abraham Lincoln. Ja. In het oosten van Japan ook weer een ramp voltrokken. Ik weet niet of je het gelezen hebt. Er zijn 4 doden gevallen als gevolg van de zware regenval. Ook wordt er nog het een en ander vermist. In Shiba viel in 24 uur 360 mm regen. De meteorologische dienst van Japan heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd in verband met mogelijke aardverschuivingen. Volgens het persbureau worden 126.000 mensen in Japan in het gebied opgeroepen te vertrekken. Ja, ze worden opgevangen in meer dan 200 evacuatiecentra's. In Shiba, in Japan, staan straten en spoorwegen onder water. Ook zitten er 25.000 huishoudens zonder stroom. En de gouverneur die spreekt van een extreem ongewone situatie. Ja, het leger wordt zelfs in Japan ingezet om een klein beetje te helpen.
1: Ik heb jou nog zoveel te geven. Ik denk nog vaak terug.

hele relaxte dagtopper vandaag van Puls. En time goes by, comes love. Het is de dagtopper van deze vrijdag, de 14e augustus. Ja, op deze dag trouwens in 1248, het is even geleden, de bouw van de Dom van Keulen begint. En voor het eerst wordt er op het Amerikaanse continent een mis opgedragen. En dat gebeurde in 1502 op deze dag. Ja, en in 1880 trouwens, het duurde eventjes, want in 1248 begint men met het bouwen van de Dom van Keulen. En in 1880 is die pas voltooid. Ja, men heeft er dus lang over gedaan. Ja, de bouw heeft op de dag af 632 jaar geduurd. Moet je nagaan, dat is niet mis. En in Frankrijk, op deze dag in 1893, worden de eerste rijbewijzen afgegeven. Ook toen kon je zo'n papiertje alleen krijgen. Dat je met goed gevolg rijexamen had gedaan. Hè. Dus de eerste rijbewijzen in Frankrijk sinds 1893 op deze dag. En 50 jaar geleden hadden we al Kiss and Say Goodbye van de Manhattans uit 1976 aan het begin gedraaid. En op deze dag in 1971, nog langer geleden, een liedje van Perret, die bereikt de bovenste plaats in de top 40, 7 weken lang. En het liedje toen, dat klonk zo.

Elvis Presley, She's Not You. Het is vandaag vrijdag. Dat betekent natuurlijk altijd Elvisdag, hè? Ja, dan draaien we net even iets meer liedjes van Elvis Presley. Goed, voor de wekker wakker. We kijken even naar de situatie op de weg. Want het is wederom weer druk overal, als we kijken. Ja, vooral voor het weekend altijd, hè. De A1, de A27 is het aansluiten geblazen. Ook nog de A58, Breda, Bergen op Zoom. Daar wordt aan de weg gewerkt. En als we de N3 bekijken, Papendrecht richting het centrum van Dordrecht. Daar is de boel dicht in verband met wegwerkzaamheden. En ook nog een keer werkzaamheden bij het centrum van Dordrecht. Dus daar is het met de auto ook eventjes aanpappen en op een andere plek parkeren. Omme, Hogeveen, daar staat het ook druk, vooral bij Dedenswaard. En Hogeveen, Omme, daar is het ook druk. We kunnen ook even kijken naar de N50, Zwolle en Meloord. Daar is het aansluiten. Nieuwe Pekela tegen de weg richting Winschoten. Daar wordt bij Blijham aan de weg gewerkt. Vooral dit weekend wordt er veel aan de weg gewerkt. Hè? Dus voordat je de weg op gaat, hou er rekening mee dat er overal wat vertragingen zijn. Ja, vandaag wordt het warm. De zon die schijnt weer volop. Een zwakke tot matige naar west draaiende wind. Temperaturen liggen in de middag tussen de 30 en de 37 graden. Lokaal kan het zelfs in het zuiden, ook in een groot gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen en Duitsland, 38 graden worden. Vanavond en vannacht dan ruimt de wind naar het noordwesten en koelt het vanaf zee geleidelijk af. Maar echt veel kouder wordt het niet. 17 tot 22 graden in de nacht. Vanuit het westen gaat er wel wat bewolking toenemen en dan kan er een onweersbui plaatsvinden. Als we dan kijken naar komend weekend, zaterdag, dan is er ook weer zon. Dan is er ook weer kans op wat regen en onweer. Maar ja, ik zeg erbij kans, want echt regenen doet het nog steeds niet. Het is nog steeds veel te droog. We hebben komend weekend ook te maken met een zwakke en matige noordenwind. Het wordt ongeveer 22 graden in het noorden. En iets koeler in het zuiden, dan wordt het 31 graden. Ja, het is nog warm zat, hè, zou je bijna willen zeggen.

Ja, er zijn er veel die waterpas liggen, hè, overdag, hè, als het zo warm is. Hè, ja. Ja, een hete dag. 36 graden vandaag, jongens. 37, 38 uitschieters richting het zuiden. Ja, gemiddeld zijn er in Nederland zo'n 6 tropische nachten per jaar. Maar de regionale verschillen zijn groot. Zo blijkt uit een analyse van de Klimaateffectenatlas, die ook nog bestaat. In Zuid-Limburg bijvoorbeeld zijn er plekken met 15 plaknachten gemiddeld. En ook de Randstad telt er naar verhouding veel. Nou, als we dan bijvoorbeeld kijken naar Noord-Nederland, dan ligt veelal onder het gemiddelde. Ook is er verschil tussen stedelijke en plattelandsgebieden. Ja, binnensteden veranderen op warme dagen in hitte-eilanden. In de nacht is dit fenomeen nog groter dan overdag. Ja, woningen kunnen daardoor minder effectief gekoeld worden door ventilatie. Zo zegt

0: gegaan is geweest. Nou, het gaat om een aantal nachten van mei tot en met september in de jaren 2018 tot 2025. De nachttemperatuur is een gemiddelde van 11 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends. Ja, het onderzoek is terug te lezen natuurlijk via de krant, de NRC. Hè? Ja. Ja, de plaknachten, hè, jongens. Dus bijna geen oog dicht. Ja, ik moet zeggen, ik heb er niet zoveel last van. Het is natuurlijk wel warm, maar ik ga liggen. En ik lig echt letterlijk en figuurlijk net als Henk Dissel waterpas. Dus het is echt waar, ik doe mijn ogen weer open en we zijn 6-7 uur later. Hè? Ja, dus ik heb niet zoveel moeite met die warmte s'nachts. Maar goed, er zijn er natuurlijk genoeg, die kunnen daardoor niet slapen. Die gaan boeken lezen, die gaan beneden in de huiskamer zitten. Of die gaan misschien een wandelingetje maken of misschien nog eventjes wat eten. Ja, dat kan ook natuurlijk. Dus nee, de plaknachten, we hebben het nog niet gehad. Nee, tot zeker zaterdag hebben we daar last van. En dan gaat de temperatuur weer lichtelijk iets omlaag.
1: I like to move it, move it. Ja. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it,
0: ja,
1: move it.
0: Dit is een bekende, alleen dan weer in een andere versie. Like to move it, move it. Van Topol en Tracy.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, viel in 1 etmaal 360 mm regen. In verband met mogelijke aardverschuivingen moeten ruim 126.000 mensen uit het gebied vertrekken. Straten en spoorwegen staan blank en zeker 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. Op vliegveld Tokio-Narita zijn zo'n 7.000 reizigers gestrand tijdens de drukste Japanse vakantietijd. Luchthavenpersoneel deelt dekens, eten en drinken uit. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt

dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense Heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn twee bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader order ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van twee brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht, is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.

Wakker worden met Erik van Vliet.

0: 100% voor jou. Info. En hits. Langstraat
1: FM. De back-to-back classic. De 90s hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.

Ja, The Night Is It hoorde je bij de Back-to-Back Classic in Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag, de 14 augustus. Tweede uur op Langstraat FM is weer een feit geworden. Ja, 35 graden in Woensdrecht telt dit jaar de 8e regionale zeer hete dag. En daarmee is een nieuw jaarrecord gevestigd. Ja, ook al is het met 35 graden officieel de warmste 13 augustus ooit gemeten. Ja, gisteren dus. Het vorige record stond op 7 regionale zeer hete dagen. Er werd gemeten in 2020 op 3 augustus, even na de 2026, dat record al. Ja, van een zeer hete dag is sprake als het ergens in Nederland 35 graden of warmer wordt. Ook datumrecords zijn er voor 13 augustus. De temperatuur van 35 graden in Woensdrecht betekent ook een nieuw datumrecord. Het vorige record voor 13 augustus was 34,9 graden en werd in 2024 gemeten in Nieuw-Beerta. In 2026 en 2020 volgden 2003 met 6 keer hete dagen en 2018 met 5. Ja, in het begin trouwens van de vorige eeuw werd eens in de 5 tot 10 jaar ergens in Nederland een temperatuur van minstens 35 graden gemeten. Tegenwoordig komen zeer hete dagen door de opwarming van het klimaat veel vaker voor. Ja, in deze eeuw bijvoorbeeld kwam het in 16 verschillende jaren tot een zeer hete dag. Gemiddeld ongeveer eens per anderhalf jaar, hè? Ja. Goed, voor de Wekker Wakker, vandaag een belangrijke dag. De Provinciale Staten van Brabant die debatteren over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. En het Centraal Planbureau presenteert de concept macro-economische verkenning 2027. Ja, nou moet je maar eens gaan googlen vandaag wat dat inhoudt. Ja, het weer vandaag, het wordt warm in de Langstraat. Het wordt 37 graden, hè. 37 graden. Jongens. Voetenbadjes klaarleggen, denk ik. En misschien de zwembroek aan of zo. Of misschien wel het water opzoeken, hè. Ja. Als je de mogelijkheid hebt en niet toevallig hoeft te werken vandaag. Het zijn de Dire Straits en Brothers in Arms. Gloria Estefan is onderweg en ook de dagtopper.

hadden natuurlijk allemaal wel MTV. Maar vroeger had je ook zo'n Nederlandse tegenhanger. Dat was TMF, The Music Factory. En die draaide ook de hele dag videoclips. En ik keek daar toen regelmatig naar. En toen kwam het liedje van Technotronic. Deze, Like This. Ja, die kwam veel voorbij, hè. Ja, de complete videoclip, hè. Goed, voor de Wekker Wakker. Het is vandaag vrijdag. Zo dadelijk weer een Elvis Presley liedje. Want het is vrijdag. Alleen op vrijdag, de Elvisdag. Ja. En even het nieuws vandaag. In Den Haag opent vandaag een tentoonstelling over de komst van 75 jaar geleden van ruim 12.000 Molukkers naar Nederland. En over Molukkers die hier al eerder woonden, werkten en studeerden. En vandaag ook de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Ja, dat wordt vandaag ook in Den Haag herdacht. Er is ook weer sport met EK Atletiek in Birmingham. En ook het EK Zwemmen is vandaag in Parijs. Je kunt alle sport natuurlijk weer volgen via de bekende apps. En de naam van president Trump die keert terug op het Kennedy Center in Washington D.C. Dat is nu duidelijk geworden na een vergadering van het bestuur van het centrum. Twee maanden geleden werd de naam van Trump verwijderd op last van de rechter. De bedoeling is dat in de toekomst op het gebouw de tekst komt te staan: de John F. Kennedy Center for the Performing Arts Restored and Renovated by President Donald J. Trump. Ja, de naam van Trump die komt dus onder de officiële titel. Ja. Verder nog meer nieuws. Een Franse tiener zit vast om de dood van brandweermannen. Er zijn 4 doden gevallen door een zware regenval in Japan. Er zijn meer dan 100.000 mensen geëvacueerd. En een man heeft een boete gekregen in verband met een ijsbeer die wakker is gemaakt. Ja, wie op Spitsbergen een ijsbeer wakker maakt, je krijgt een bekeuring. Op de Noorse eilandengroep kreeg een man een boete van 50.000 kronen. Dat is bijna 5.000 euro. Omdat hij met de misthoorn van het schip een ijsbeer had gewekt. Ja, in een fjord in het noordwesten van Spitsbergen zag een opvarende van de boot een slapende ijsbeer aan land liggen. Met het idee het dier wakker te maken gebruikte hij een misthoorn. Ja, de beer die schrok zich wezenloos en verdween naar een andere plek. Zo schrijft de lokale gouverneur. Ja, en de ijsbeer is sinds 1972 op Spitsbergen een beschermde soort. Ja, de populatie is zo sterk aan het afnemen. De milieuwetgeving van Spitsbergen die schrijft voor dat het verkeer moet plaatsvinden zonder dat dit leidt tot verstoring van de lokale fauna als ijsberen, zeehonden, walvissen, polvossen en rendieren. De man heeft ermee ingestemd de boete te betalen. Het is trouwens niet de eerste keer dat mensen een boete krijgen voor het verstoren van dieren op Spitsbergen. 2024 bijvoorbeeld kreeg een toerist al een boete van 11.500 kronen voor het te dicht benaderen van een walrus. Ja, het zijn allemaal dieren die daar op Spitsbergen beschermd zijn.

Elvis Presley. Alleen op vrijdag.

Sam Halper en Justin met Just a Little More. Goedemorgen voor de wekker wakker op Langstraat FM. Ja, het Yoghurt Festival, dat is wereldwijd vandaag. Maar het wordt het meeste gevierd in Tibet. Tot en met 20 augustus sowieso. Ja, het wordt ook wel het Shoton Festival genoemd. Oftewel het Yoghurt Banket. Dat is een festival dat bij het paleis in Tibet plaatsvindt vooral. Daar wordt de aftrap gegeven. En wereldwijd zijn er heel veel boeddhisten die dit vandaag vieren. Ja, tijdens het festival zijn er veel feestende groepen op straat. Er vinden familiebijeenkomsten plaats en er is geregeld vuurwerk. Nou ja, als er in Nederland boeddhisten zijn die vuurwerk willen afsteken, pas op, want het mag niet meer, hè? Nee. Ja, het festival wordt meestal gevierd in de zomer van de eerste tot de zevende dag van de zevende maand van de Tibetaanse kalender. Ja, het festival begon in de 16e eeuw met een banket wat gegeven werd aan monniken en later werden de zomeropera's toegevoegd en ook theatervoorstellingen. Dus vandaag is het Yoghurt Festival.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, viel in één etmaal 360 mm regen. In verband met mogelijke aardverschuivingen moeten ruim 126.000 mensen uit het gebied vertrekken. Straten en spoorwegen staan blank en zeker 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. Op vliegveld Tokio-Narita zijn zo'n 7.000 reizigers gestrand tijdens de drukste Japanse vakantietijd. Luchthavenpersoneel deelt dekens, eten en drinken uit. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn 2 bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader order ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht, is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden.

0: Ik ben Erik van Vliet en ik presenteer iedere ochtend Voor de Wekker Wakker.
1: Elke dag Erik van Vliet, goedemorgen.
0: Lekker vroeg van 6 tot 7.

Pearl Jam, Nothing As It Seems, zo hoorde je bij Voor de Wekker Wakker voorbij komen. En kijk even naar het nieuws. Ja, een Franse tiener die zit momenteel vast in verband met de dood van brandweermannen. Hij is 15 jaar en is aangehouden. In de buurt van een vliegveld van Bordeaux raakten de brandweermannen ingesloten door het vuur en kwamen ze om het leven. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Ja, die brand die was op zich niet heel groot, maar verspreidde zich wel snel, waardoor de twee mannen van 34 ingesloten raakten door het vuur en om het leven kwamen. Ja, nou ja, deze jongen van 15 die is daar verantwoordelijk voor. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak. Ook de broer van de jongen van 22 die is aangehouden. Hij is inmiddels wel weer vrijgelaten, omdat die jongen van 15 heeft gezegd dat zijn broer onschuldig is. Ja, waar de minderjarige precies van verdacht wordt, dat is onbekend. De Franse zender die schrijft dat hij is voorgeleid bij de rechter, nu er een gesloten instelling zit. Ja. Vorige week ontvingen de twee omgekomen brandweermannen nog postuum een onderscheiding. En een dag na de dood van de twee braken in de Gironde, waar Bordeaux in ligt, grote bosbranden uit. En in totaal is daar meer dan 40.000 hectare verwoest. Ja, afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand een raam van de Ryanair-vlucht vernield, waarbij een man gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. Dat heeft Amerika gemeld donderdag. Stewardessen hebben ook verklaard dat ze het zagen gebeuren. En het was een opmerkelijk ongeluk, zo blijkt. Ja, een ventilatorblad in de rechtermotor van de Boeing 737-800 brak los aan het begin van de vlucht. Er waren wat fragmenten die rondslingerden en de motors die hadden echt een groot probleem. Ja, de stewardessen die vertelden de onderzoekers dat ze luide aanhoudende trillingen hoorden en voelden. Ja, dus het zal immer gebeuren zeg. Ja, ook waren er wat passagiers die om hulp riepen en het was één grote chaos. Ja. En wie mist er een graafmachine? Het is een vraag waar veel ambtenaren van de gemeente Lelystad al een tijdje een antwoord op zoeken. De eigenaar van de achtergelaten rupsgraafmachine, die heeft men gevonden op een speciale parkeerplaats voor vrachtauto's. En volgens oproep Flevoland krijgt de eigenaar nog een paar dagen om zich te melden en dan wordt de boel verkocht. Ja, nou, de graafmachine heeft al een bod gehad van €27.500. Als de eigenaar zich niet meldt, dan wordt hij dus verkocht. Ja, en mensen in het noorden, oosten en het midden van het land die kunnen last krijgen van smog. De luchtkwaliteit is in die gebieden waarschijnlijk heel slecht. Zo zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Nou ja, die hebben we dus genoeg. Mensen kunnen meer last krijgen van luchtwegklachten. Zoals hoesten, kortademigheid, astmaklachten kunnen ook erger worden. En de longen kunnen minder goed werken. Ook komt irritatie aan de neus, de keel en de ogen voor. Dus er is kans op smog. Smog, ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, nog eventjes binnen knijpen. Het wordt vandaag 36, 37 graden. Dus het is erg warm. Ja, na het weekend dan verdwijnt de hitte geleidelijk uit Nederland. Maar morgen dan zijn er wel nog wel wat hoge temperaturen. Ja, zondag dan is het wat koeler. Met 24 graden is het ook droog. En na zondag dan is de hitte voorbij. En na het weekend dan wordt er echt regen verwacht. En dan kunnen we temperaturen van 36 graden waarschijnlijk niet meer meemaken. Dus ja, geniet nog even van het warme weer, hè, zou ik zeggen.

Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Vanavond speelt RKC de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Na het gelijkspel tegen Vitesse van vorige week gaat RKC op zoek naar de eerste drie punten. Op bezoek komt FC Dordrecht. Ja, eerst de wedstrijd wel wist te winnen met 2-1 van Jong Ajax. Vorig seizoen wist RKC niet te verliezen van Dordrecht. De wedstrijd is vanavond om 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. De verduurzaming van woningen in de gemeente Heusden is aan het teruglopen. Dat concludeert het college in antwoorden op schriftelijke vragen. Het college heeft de doelstelling om tot en met 2030 1500 woningen te isoleren met een slecht energielabel. Maar omdat de aanvraag voor isolatiemateriaal bij inwoners afzwakt, dreigt de gemeente de doelstelling niet te halen. De gemeente gaat daarom extra inzetten op lokale campagnes, die schijnen namelijk wel te werken. Na een week vol geel spektakel is vanavond de afsluiting van de Dongense Zomerspelen. Traditiegetrouw vindt de afsluiting plaats in de bergen. Ook de 65e editie van de Zomerspelen was een groot succes. Dit jaar deden er 1500 kinderen en 300 vrijwilligers mee. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Elvis Presley. Alleen op vrijdag.

Dobbertjes vandaag een beetje volhoudt met die hoge temperaturen. Ik spreek je morgen weer in de zaterdageditie. Wat mij betreft, tot dan en geniet van de dag.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Kruif? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lijnstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. 2 maanden geleden werd ook al een drone onderschept boven Letland. Dat land is zowel lid van de EU als van de NAVO. De Baltische Staten melden vaker inbreuk op hun luchtruim sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Ruim een maand geleden trad hij af na kritiek op zijn financiën. Farage is in opspraak vanwege een niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond van een crypto-miljardair. Mocht Farage de regels inderdaad hebben overtreden, dan kan hij zijn parlementszetel alsnog verliezen. Op de Arabische Zee bij Oman voltrekt zich een natuurramp. De uit een gestrande tanker lekkende olievlek heeft het vasteland bereikt. De olievlek is ongeveer even groot als de provincie Limburg. De olie kwam op 21 juni vrij toen een tanker strandde bij een natuurreservaat voor de kust van Oman. Het schip had 800.000 vaten olie aan boord. Mogelijk is het schip aangevallen waarbij een explosie ontstond. De olievlek had vrij spel omdat hij pas 2 weken later werd ontdekt. De natuurbrand op de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het vuur brak in de loop van de nacht uit en besloeg een gebied van 4500 vierkante meter. Het nablussen van de laatste smeulende plekken kan volgens de brandweer nog wel enige tijd gaan duren. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt.

hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Vanavond speelt RKC de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Na het gelijkspel tegen Vitesse van vorige week gaat RKC op zoek naar de eerste drie punten. Op bezoek komt FC Dordrecht. Ja, eerst de wedstrijd wel wist te winnen met 2-1 van Jong Ajax. Vorig seizoen wist RKC niet te verliezen van Dordrecht. De wedstrijd is vanavond om 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. De verduurzaming van woningen in de gemeente Heusden is aan het teruglopen. Dat concludeert het college in antwoorden op schriftelijke vragen. Het college heeft de doelstelling om tot en met 2030 1500 woningen te isoleren met een slecht energielabel. Maar omdat de aanvraag voor isolatiemateriaal bij inwoners afzwakt, dreigt de gemeente de doelstelling niet te halen. De gemeente gaat daarom extra inzetten op lokale campagnes, die schijnen namelijk wel te werken. Na een week vol geel spektakel is vanavond de afsluiting van de Dongense Zomerspelen. Traditiegetrouw vindt de afsluiting plaats in de bergen. Ook de 65e editie van de Zomerspelen was een groot succes. Dit jaar deden er 1500 kinderen en 300 vrijwilligers mee. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Bij onze oostenburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai, ten oosten van Aken, op enkele tientallen kilometers van Nederland. Alle 1800 inwoners moeten onmiddellijk vertrekken. Ze mogen alleen paspoort, medicatie en andere noodzakelijke spullen meenemen. De vlammen zijn de huizen tot op 400 meter genaderd. Ook Grozjow, een plaats ten zuiden van de brand, loopt gevaar. Daar geldt nu nog geen evacuatiebevel. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. 2 maanden geleden werd ook al een drone onderschept boven Letland. Dat land is zowel lid van de EU als van de NAVO. De Baltische staten melden vaker inbreuk op hun luchtruim sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Ruim een maand geleden trad hij af na kritiek op zijn financiën. Farage is in opspraak vanwege een niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond van een crypto-miljardair. Mocht Farage de regels inderdaad hebben overtreden, dan kan hij zijn parlementszetel alsnog verliezen. Bewoners en toeristen in Kroatië zijn op de vlucht voor naderende natuurbranden. Verschillende populaire badplaatsen aan de Adriatische Zee zijn getroffen en de boulevards zijn afgesloten. Er zijn geen gewonden. Het dorpje Marosici, ten zuiden van de stad Split, is volledig ontruimd. Het bestrijden van de brand is moeilijk vanwege de droogte, hitte en de harde wind. De Kroatische politie denkt dat de natuurbranden zijn aangestoken. Binnen 2 dagen ontstond op 17 plaatsen brand. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles.

0: A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
1: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Vanavond speelt RKC de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Na het gelijkspel tegen Vitesse van vorige week gaat RKC op zoek naar de eerste drie punten. Op bezoek komt FC Dordrecht. Ja, eerste wedstrijd wel wist te winnen met 2-1 van Jong Ajax. Vorig seizoen wist RKC niet te verliezen van Dordrecht. De wedstrijd is vanavond om 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. De verduurzaming van woningen in de gemeente Heusden is aan het teruglopen. Dat concludeert het college in antwoorden op schriftelijke vragen. Het college heeft de doelstelling om tot en met 2030 1500 woningen te isoleren met een slecht energielabel. Maar omdat de aanvraag voor isolatiemateriaal bij inwoners afzwakt, dreigt de gemeente de doelstelling niet te halen. De gemeente gaat daarom extra inzetten op lokale campagnes, die schijnen namelijk wel te werken. Na een week vol geel spektakel is vanavond de afsluiting van de Dongense Zomerspelen. Traditiegetrouw vindt de afsluiting plaats in de bergen. Ook de 65e editie van de Zomerspelen was een groot succes. Dit jaar deden er 1500 kinderen en 300 vrijwilligers mee. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op

0: Want ze Hees zijn twee doden gevallen bij een ongeluk met vier auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. Het gebeurde in de start van een file, veroorzaakt door protesterende boeren. Wat zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk. De politie onderzoekt of de aanwezigheid van tractoren een rol heeft gespeeld. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Verkeer wordt omgeleid. Na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Grand Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. De brand ontstond tijdens Oud en Nieuw in een café in het skioord. Vermoedelijk hebben geluidswerende matten aan het plafond door ijsfonteinen vlam gevat. De brand eiste 41 levens, 119 mensen raakten gewond. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen de uitbater van het café. In Alphen aan de Rijn is gisteravond een explosief afgegaan in een woonwijk ter hoogte van een hypotheekadviseur. Door de knal sprong een ruit. De politie is op zoek naar verdachten en heeft tussen het glas een rode buis gevonden. Boven de hypotheekwinkel bevinden zich woningen. Niemand hoefde te worden geëvacueerd. Wel werden enkele straten in Alphen aan de Rijn afgezet. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai, ten oosten van Aken, op enkele tientallen kilometers van Nederland. Alle 1800 inwoners moeten onmiddellijk vertrekken. Ze mogen alleen paspoort, medicatie en andere noodzakelijke spullen meenemen. De vlammen zijn de huizen op 400 meter genaderd. Ook Grozjow, een plaats ten zuiden van de brand, loopt gevaar. Daar geldt alleen nog geen evacuatiebevel. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Okay, bye.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Vanavond speelt RKC de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Na het gelijkspel tegen Vitesse van vorige week gaat RKC op zoek naar de eerste drie punten. Op bezoek komt FC Dordrecht. Ja, eerste wedstrijd wel wist te winnen met 2-1 van Jong Ajax. Vorig seizoen wist RKC niet te verliezen van Dordrecht. De wedstrijd is vanavond om 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. De verduurzaming van woningen in de gemeente Heusden is aan het teruglopen. Dat concludeert het college in antwoorden op schriftelijke vragen. Het college heeft de doelstelling om tot en met 2030 1500 woningen te isoleren met een slecht energielabel. Maar omdat de aanvraag voor isolatiemateriaal bij inwoners afzwakt, dreigt de gemeente de doelstelling niet te halen. De gemeente gaat daarom extra inzetten op lokale campagnes, die schijnen namelijk wel te werken. Na een week vol geel spektakel is vanavond de afsluiting van de Dongense Zomerspelen. Traditiegetrouw vindt de afsluiting plaats in de bergen. Ook de 65e editie van de Zomerspelen was een groot succes. Dit jaar deden er 1500 kinderen en 300 vrijwilligers mee. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn twee doden gevallen bij een ongeluk met vier auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. Het gebeurde in de start van een file veroorzaakt door protesterende boeren. Wat zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk. De politie onderzoekt of de aanwezigheid van tractoren een rol heeft gespeeld. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Verkeer wordt omgeleid. Na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Grand Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. De brand ontstond tijdens oud en nieuw in een café in het skioord. Vermoedelijk hebben geluidswerende matten aan het plafond door ijsfonteinen vlam gevat. De brand eiste 41 levens, 119 mensen raakten gewond. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen de uitbater van het café. In Alphen aan de Rijn is gisteravond een explosief afgegaan in een woonwijk ter hoogte van een hypotheekadviseur. Door de knal sprong een ruit. De politie is op zoek naar verdachten en heeft tussen het glas een rode buis gevonden. Boven de hypotheekwinkel bevinden zich woningen. Niemand hoefde te worden geëvacueerd. Wel werden enkele straten in Alphen aan de Rijn afgezet.

0: wind. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Vanavond speelt RKC de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Na het gelijkspel tegen Vitesse van vorige week gaat RKC op zoek naar de eerste drie punten. Op bezoek komt FC Dordrecht. Ja, eerst de wedstrijd wel wist te winnen met 2-1 van Jong Ajax. Vorig seizoen wist RKC niet te verliezen van Dordrecht. De wedstrijd is vanavond om 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. De verduurzaming van woningen in de gemeente Heusden is aan het teruglopen. Dat concludeert het college in antwoorden op schriftelijke vragen. Het college heeft de doelstelling om tot en met 2030 1500 woningen te isoleren met een slecht energielabel. Maar omdat de aanvraag voor isolatiemateriaal bij inwoners afzwakt, dreigt de gemeente de doelstelling niet te halen. De gemeente gaat daarom extra inzetten op lokale campagnes, die schijnen namelijk wel te werken. Na een week vol geel spektakel is vanavond de afsluiting van de Dongense Zomerspelen. Traditiegetrouw vindt de afsluiting plaats in de bergen. Ook de 65e editie van de Zomerspelen was een groot succes. Dit jaar deden er 1500 kinderen en 300 vrijwilligers mee. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: deze morgen Erik van Vliet. Ready for the sun.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden.

0: ruimte in de begroting. Het minderheidskabinet heeft steun nodig vanuit de oppositie. Grotere partijen Pro en JA21 hebben aangegeven dat de onderlinge verschillen tussen hen te groot zijn om met hen beiden tot een akkoord te komen. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. Van Essen verwijst onder meer naar zijn plannen om stikstofnormen in te voeren voor veehouders. De Provinciale Staten van Brabant zijn teruggekomen van reces voor een debat over de vergunningen. Boeren protesteerden vanochtend bij het provinciehuis. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. Het voertuig stond op een bedrijventerrein. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Een woordvoerder van de politie weet niet hoe het met de mensen gaat. Mochten ze zorg nodig hebben, dan wordt die gegeven. Over hun afkomst doet de politie geen uitspraken. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Vanavond speelt RKC de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Na het gelijkspel tegen Vitesse van vorige week gaat RKC op zoek naar de eerste drie punten. Op bezoek komt FC Dordrecht. Ja, eerst de wedstrijd wel wist te winnen met 2-1 van Jong Ajax. Vorig seizoen wist RKC niet te verliezen van Dordrecht. De wedstrijd is vanavond om 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. De verduurzaming van woningen in de gemeente Heusden is aan het teruglopen. Dat concludeert het college in antwoorden op schriftelijke vragen. Het college heeft de doelstelling om tot en met 2030 1500 woningen te isoleren met een slecht energielabel. Maar omdat de aanvraag voor isolatiemateriaal bij inwoners afzwakt, dreigt de gemeente de doelstelling niet te halen. De gemeente gaat daarom extra inzetten op lokale campagnes, die schijnen namelijk wel te werken. Na een week vol geel spektakel is vanavond de afsluiting van de Dongense Zomerspelen. Traditiegetrouw vindt de afsluiting plaats in de bergen. Ook de 65e editie van de Zomerspelen was een groot succes. Dit jaar deden er 1500 kinderen en 300 vrijwilligers mee. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Tientallen tractoren hebben luid toeterend het boerenprotest in Den Bosch verlaten. Ook het terrein voor het provinciehuis waar de demonstratie plaatsvond is leeggelopen. De organiserende boerenactiegroepen hebben de deelnemers opgeroepen bij hun terugreis de snelweg met hun tractoren te mijden vanwege het dodelijke ongeval op de A59 van vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht hiervan. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn

0: op candidacoach.nl.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

terug naar de jaren 80 met Knoen de Gang. En tonight, vannacht ga je het licht zien. De licht van de dansvloer, schat ik zin. Als ik de tekst even zo volg van dit werk van Knoen de Gang. Goedemiddag en hartelijk welkom. De middagmix voor donderdag. Nee, voor vrijdag zelfs. We zijn al op vrijdag, mensen. Het is vandaag opnieuw heet. In de studio hier is om 25 graden. En de laatste dag van de week sluiten we ook weer heet af. En dat zullen we weten ook. Achter het huis is op dit moment bijna 37 graden. In de studio een graadje op 25, dat gaat nog. Maar ook wel lekker warm, kan ik je vertellen. En de computers die stoken er nog een beetje bij. Dus misschien dat het al afloop van deze uitzending een graadje of 36 of 26 is. Hier binnen. Jouw middagmix, Sien van de Kamer, het regio nieuws. Het goud van Outraan, de hits van nu, weer in verkeer. En uiteraard de zaken die je meldt via middagmix@langstadmedia.nl. Dan wel wat je door hebt op 06 21 21 32 10. Laat weten wat jij nog mist. Meekijken.

op www.rijnroosendaal.nl. En dan via Rijn Live, de tap, kun je meekijken. Rijn met een kortrij, Roosendaal met twee O's en NS, www.rijnroosendaal.nl. We kijken tot 40 op dit moment. En dit werk kennen wij ergens van. Kandidaatje voor de snelde cover. Hartig, een R&B ofwel Ring My Bell.

Grand West, thanks for all time, kennen wij al van deze groep. En dit was het andere liedje als we de tijd in de jaren 80 hadden. Frans, je hebt naar mij. Ze wordt vandaag 66. Misschien een keer wat draaien van Sarah Brightman. Die wordt dus 66 vandaag. En we kennen haar onder andere ja, van deze, noem het maar, een soort van guilty pleasure. Namelijk I Lost My Heart to a Starship Trooper. Nou, die komt er bij deze dan. Terug in de tijd nog een keertje.

Terug naar de jaren 70 met Sarah Brightman. I lost my heart to a Starship Trooper. Aangevraagd door Frans, wordt vandaag 66 deze dame. Dus ja, leuk om dat een keer terug te horen dit. Hè. Goud van Oud terug op jouw radio. Jouw radioprogramma, de middagmix op Langstraat FM. Laat weten wat jij nog mist, hè. Interactieve radioshow is er gewoon. Ik heb een 06 21 21 32 10. Of even mailen, middagmix@langstraatmedia.nl. De jaren 80, Rob de Nijs, ik geloof in jou, is terug in de middagmix.

2001 met Blue and Too Close. Dat is een beetje de naeiling van de bandjes uit de jaren 90, de boybandjes. En ook in het jaar 2001, 2002 was het nog een feit dat menig boyband niche had. Dat hoorde je juist terug. Terug in het jaar 2001 met Blue and Too Close. De jaren 80, 1986, wat deed je toen? Naar de radio luisteren en deze plaat, Sheila E. in The Bell of St. Mark.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Vanavond speelt RKC de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Na het gelijkspel tegen Vitesse van vorige week gaat RKC op zoek naar de eerste drie punten. Op bezoek komt FC Dordrecht. Ja, eerst de wedstrijd wel wist te winnen met 2-1 van Jong Ajax. Vorig seizoen wist RKC niet te verliezen van Dordrecht. De wedstrijd is vanavond om 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. De verduurzaming van woningen in de gemeente Heusden is aan het teruglopen. Dat concludeert het college in antwoorden op schriftelijke vragen. Het college heeft de doelstelling om tot en met 2030 1500 woningen te isoleren met een slecht energielabel. Maar omdat de aanvraag voor isolatiemateriaal bij inwoners afzwakt, dreigt de gemeente de doelstelling niet te halen. De gemeente gaat daarom extra inzetten op lokale campagnes, die schijnen namelijk wel te werken. Na een week vol geel spektakel is vanavond de afsluiting van de Dongense Zomerspelen. Traditiegetrouw vindt de afsluiting plaats in de bergen. Ook de 65e editie van de Zomerspelen was een groot succes. Dit jaar deden er 1500 kinderen en 300 vrijwilligers mee. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Het is vandaag zonnig en zeer heet met 30 graden op de Waddeneilanden tot 37 graden in Brabant en Limburg. Daarbij staat weinig wind. Vandaag steekt er in de kustprovincies een afkoelende noordwestenwind op. In het binnenland is het nog lang warm. Vanavond wordt het 15 tot 20 graden. Het aandeel wolken neemt toe. Morgen bepalen wolkenvelden het weerbeeld en vooral in het noorden valt een enkele bui. Het wordt van noord tot zuid dan zo'n 20 tot lokaal 31 graden. Dan de verkeersinformatie. 72 files, 277 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide. Langzaam rijdt de stilstaand verkeer, 11 kilometer file, de vertraging zo'n 12 minuten. En ook op diezelfde, en ook knelt het tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. Langzaam rijdt de stilstaand verkeer, komt door een afgevallen lading. Staat 5 kilometer file, de vertraging 7 minuten. En ook tussen knooppunt Hoogte en knooppunt Batendorp problemen. Twee rijstroken zijn daar dicht. Heeft ook te maken met die afgevallen lading. Het schijnt een container te zijn. Staat hier. Maar wel 5 kilometer file, de vertraging 12 minuten. En ook op diezelfde A2 is het toch een bos richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 12 kilometer file, de vertraging 23 minuten. En ook op diezelfde A2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, komt door een kapotte auto. 9 kilometer file, de vertraging zo'n 15 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum. Stilstaand verkeer, de rechte rijstrook is dicht, heeft te maken met bergingswerkzaamheden. 13 kilometer aan file, de vertraging zo'n 30 minuten. En ook op diezelfde A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, 7 kilometer file, de vertraging 8 minuten. De A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, 9 kilometer file, de vertraging 9 minuten. En ook op diezelfde A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, 8 kilometer file, de vertraging 9 minuten. De A59 knooppunt Zonzeel richting Sertogenbosch tussen Terheide en knooppunt Hoofdonder. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, 7 kilometer file, de vertraging 7 minuten. En als laatste ook op diezelfde A59 Oss richting Sertogenbosch tussen knooppunt Paalhaven en Nuland. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, komt door een ongeluk. Je kan eventueel omrijden via de A50 en de A2 staat hier. Die afslag is dus dicht. Tot zover de verkeersinformatie en het weer. De middagmix op deze hete vrijdag van Alex Warren en Free for Dream.

0: Alex Warren en Fever Dream op zijn retour in de top 40 op dit moment. Maar nog steeds wel een grote hit. Je hoort hem nog regelmatig. En ook wij pakken hem nog regelmatig mee in de playlist. Alex Warren en Fever Dream dus. Leidt ons naar het origineel in de cover. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën daarvoor hebben. Je mag me daarbij helpen. Stuur je suggestie maar in, hè. Middagmix uit langstadmedia.nl staat open. Het e-mailadres. 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Dus word je vannacht om 3 uur wakker. En denk je van, hé, dat is hem. Meteen even mailen en weer gaan liggen. Waarbij je de volgende dag weer vergeten, hè. Wat je droomt, vergeet je meestal weer. En als je wakker wordt, dan weet je alleen de eerste 2 minuten nog te reproduceren. Dus tip je mijnerzijds. Het origineel undercover, wat hebben we vandaag? Want het was in 1969 dat de Jackson 5 de single I Want You Back uitbracht. De Jackson 5, 14 singles in de top 40. Can You Feel It? Shake Your Body Down to the Ground. Blame It on the Boogie, State of Shock. I Want You Back in 1988 nog een remix, die was een wat grotere hit. Deed het 7 weken en piekte op nummer 14. Maar de originele I Want You Back die wij vandaag draaien, deed het 6 weken in de top 40. En dat haalde de 13e plaats. Hoe dan ook, hij is overgedaan door een David Ruffin. Die man kennen we ook wel. Ook wel een bekend stemgeluid. En die kennen we onder andere nog van de single Walk Away From Love. Dat was de enige single. En deze cover dus van de Jackson 5, I Want You Back, die hij in 1998 heeft de top 40 hier in Nederland ons niet gehaald. Maar is wel terug te vinden op de unreleased album van David Ruffin. Dat album dat zou je kunnen kopen als je het track leuk vindt. Mag zelf bepalen wat je het nou leuker vindt. Het origineel van de Jackson 5, I Want You Back uit 1969. Of weer de cover van David Ruffin, I Want You Back uit 1998, een betere. En jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Eigenlijk een beetje een tienerpopplaatje dat dan opnieuw wordt overgedaan door een volwassene. Krijgen ze weer een andere lading, maar wel leuk gedaan, hè. Het is duidelijk dat David Ruffin met I Want You Back 1998 was geïnspireerd door de Jackson 5 I Want You Back uit 1969. Het origineel aan de cover, goede ideeën ervoor hebben, laat het mij maar weten. Middagmix uit langstadmedia.nl of even appen naar de studio 06 21 21 32 10. De flitsende 50, we zenden hem elk weekend uit tussen 2 en 5 op zaterdag en zondag. Dus je hebt zondag nog een herkansing als je het hebt gemist. En je kan stemmen op deze lijst.
1: De flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Dasha met Memo.

Nog heel even de flitsschijf, deze single van Dasha Memo. Eens kijken wat gaat gebeuren. Of het gaat doorstromen naar de flitsende 50. En ook in de Nederlandse top 40 of je daar carrière gaat maken. Wij zien er wel niet in, daarom deze plaat gesteund deze week. Dasha en Memo. Zo. Eind jaren 70, weten we nog. Deze dame had regelmatig wat ditjes. Dit was wel een van haar grotere hits. Die menigeen misschien wel kent. Anders leert deze kennen. Genesee en Fly to High in de middagmix op Langstad FM.

Deze dames zijn lief. They are nasty. Close to you and nasty and nice. Maar dan andersom. Dames en heren, dan ben ik klaar. Ik dank u weer voor het volgen. Parijs is nog stop zometeen. En dan hebben we om 5 uur Anton Lachsam. Met Francesca Klaar, ook vanuit hun hele studio. Al daar, denk ik zo. Ik wens je er veel plezier mee. Ik wens je een mooi weekend. En we spreken elkaar maandag weer een nieuwe reeks van Middag Mixen. De laatste, Chic and Real People uit 1980. Tot volgende week en een mooi weekend.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Tientallen tractoren hebben luid toeterend het boerenprotest in Den Bosch verlaten. Ook het terrein voor het provinciehuis waar de demonstratie plaatsvond is leeggelopen. De organiserende boerenactiegroepen hebben de deelnemers opgeroepen bij hun terugreis de snelweg met hun tractoren te mijden vanwege het dodelijke ongeval op de A59 van vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht hiervan. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen en het energienoodfonds. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. 7 van hen zijn zwaar gewond. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogosnica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Meerdere huizen en auto's zijn uitgebrand. De brandweer sluit meer slachtoffers niet uit. Er zijn zeker 1000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De meeste van hen zijn toeristen. De brand is nog niet onder controle. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het minderheidskabinet heeft steun nodig vanuit de oppositie. Grotere partijen Pro en JA21 hebben aangegeven dat de onderlinge verschillen tussen hen te groot zijn om met hen beiden tot een akkoord te komen. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld...

0: Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Vanavond speelt RKC de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Na het gelijkspel tegen Vitesse van vorige week gaat RKC op zoek naar de eerste drie punten. Op bezoek komt FC Dordrecht. Ja, eerst de wedstrijd wel wist te winnen met 2-1 van Jong Ajax. Vorig seizoen wist RKC niet te verliezen van Dordrecht. De wedstrijd is vanavond om 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. De verduurzaming van woningen in de gemeente Heusden is aan het teruglopen. Dat concludeert het college in antwoorden op schriftelijke vragen. Het college heeft de doelstelling om tot en met 2030 1500 woningen te isoleren met een slecht energielabel. Maar omdat de aanvraag voor isolatiemateriaal bij inwoners afzwakt, dreigt de gemeente de doelstelling niet te halen. De gemeente gaat daarom extra inzetten op lokale campagnes, die schijnen namelijk wel te werken. Na een week vol geel spektakel is vanavond de afsluiting van de Dongense Zomerspelen. Traditiegetrouw vindt de afsluiting plaats in de bergen. Ook de 65e editie van de Zomerspelen was een groot succes. Dit jaar deden er 1500 kinderen en 300 vrijwilligers mee. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
0: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De twee mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, meldde de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. De Nationale Meteorologische Dienst zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de prefectuur Chiba. Die hoeveelheid was in dat gebied niet eerder gemeten. De Weerdienst waarschuwt voor meer hoosbuien. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium Vezels bij de online drogist.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Vanavond speelt RKC de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Na het gelijkspel tegen Vitesse van vorige week gaat RKC op zoek naar de eerste drie punten. Op bezoek komt FC Dordrecht, die haar eerste wedstrijd wel wist te winnen met 2-1 van Jong Ajax. Vorig seizoen wist RKC niet te verliezen van Dordrecht. De wedstrijd is vanavond om 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. De verduurzaming van woningen in de gemeente Heusden is aan het teruglopen. Dat concludeert het college in antwoorden op schriftelijke vragen. Het college heeft de doelstelling om tot en met 2030 1500 woningen te isoleren met een slecht energielabel. Maar omdat de aanvraag voor isolatiemateriaal bij inwoners afzwakt, dreigt de gemeente de doelstelling niet te halen. De gemeente gaat daarom extra inzetten op lokale campagnes, die schijnen namelijk wel te werken. Na een week vol geel spektakel is vanavond de afsluiting van de Dongense Zomerspelen. Traditiegetrouw vindt de afsluiting plaats in de bergen. Ook de 65e editie van de Zomerspelen was een groot succes. Dit jaar deden er 1500 kinderen en 300 vrijwilligers mee. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In het UMC Utrecht is een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek deed zich voor op 2 augustus bij de leverancier van dat systeem. In de 8 tweepersoonskamers kunnen mensen verblijven van wie naasten in het ziekenhuis liggen. Volgens een woordvoerder zijn er gegevens gelekt van in totaal 5000 mensen die hadden geboekt. Het zou niet om medische informatie gaan. Het UMC Utrecht heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. In de Bilt is rond 3:15 een temperatuur gemeten van 35,1 graden. Het is daarmee de warmste 14 augustus ooit, meldt Weer Online. Doordat het warmer is dan 35 graden, is er bovendien sprake van een zeldzame, zeer hete dag in augustus. Vanwege de lagere stand van de zon zijn dagen waarop het warmer is dan 35 graden zeldzaam in augustus. Er zijn er pas 3 geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. De 2 mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
8: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
11: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
8: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
13: Gewoon lekker lang luisteren.

David Bisbal. En dat is de titel. Mijn Spaans is nou niet om over naar huis te schrijven, maar het is wel een lekker plaat. Ja. Moet je even proesten en even hoesten. Het is op dit moment 33 graden. En vandaag was het hier in de meteokast bij Studio 626 in Putten. 42 graden in de schaduw. Oh. Nou, we zitten lekker bij de airco binnen. Dat betekent dat we tot 6 uur weer van 6 klaar zijn. Mocht je in de file staan, over files gesproken, strakjes hoor je daar wat meer over. Zo om erbij 4:15 hebben omstreeks 5:30 hebben we het weer en de regionale nieuwsupdate met Siem van der K. De flitsschijf, de speciale aanbieding. Kortom, een reden genoeg om ook vandaag flitsend te blijven luisteren naar Langestraat FM 105.7, 106.8, DAB Plus en via langstraatmedia.nl. En alles wat ons verder nog voor de voeten wordt gegooid. We gaan even kijken of er nog wat brandend en heet nieuws is. En anders alleen maar lekkere muziek. Zoals deze spiksplinternieuwe plaat van James Blunt. Hij kwam vandaag uit. Met de Tasters, inderdaad, Like Summer. Goedemiddag.

Dat was de muziek van Arthur Conley. We gaan even een kijkje nemen op Slandsvee. 73 kilometer. Het is 4:15. En ze zijn te vinden op onder andere de A16. Staat er stil op de hoofdrijbaan tussen Moerdijkbrug en afrit Breda-Noord. 10 kilometer. Komt allemaal door een defecte vrachtwagen. Verder langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Nieuwedijk en afrit Hank. Op de A27. Daar staat 4 kilometer. Ook langzaam rijdt verkeer op dezelfde A27 op de hoofdrijbaan tussen de Merwedebrug en afrit Nieuwedijk. Aansluitend sta je daar 4 kilometer in de file. Dan is er een rijbaan afgesloten op de hoofdrijbaan tussen afrit Industriegebied Avelingen en afrit Werkendam. Oorzaak schade aan het wegmeubilair. De A58, de weg is dicht tussen knooppunt Prinsenwil en knooppunt De Stok in verband met wegwerkzaamheden tot 16 augustus. En er staat ook stil op de A58 op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Batadorp en afrit Oorschot voor 4 kilometer. Dan de A59, langzaam rijdverkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Paalgraven en afrit Nulands. Door een ongeval staat nog geen file, maar het is langzaam rijden al daar. Stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk. Daar sta je 1 kilometer stil. En eveneens op diezelfde A59 staat het stil op de verbindingsweg A59 vanuit Sertogenbos. En ook daar 1 kilometer file. Het is bijna 16:05. Goedemiddag. Dit is Langstraat FM op vrijdag de 14e. Van 6 klaar met Anton Nachtzaam. Zometeen voor de laatste keer een successie deze week. De flitsschijf van Dasha en Memo. Afkorting van Memories. Maar eerst Banderas. 1991. This is your life.

Aanstaande maandag weer een spiksplinternieuwe flitsschijf. Dit was Dasha en Memories. De twee mensen die vanochtend om het leven kwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os. Daarnaast raakten 6 mensen gewond. Politiewoordvoerder weet niets over de ernst van de verwondingen. Het ongeval gebeurde vanmorgen rond 9:30. Het is niet bekend wat de oorzaak van de botsing is. Het gebeurde in de staart van de file die was ontstaan door de tractoren die onderweg waren naar het provinciehuis in 't Hertogenbosch. Honderden boeren protesteerden daar tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Bij het ongeval waren 4 auto's betrokken. Straks meer nieuws uit de regio met Siem van de Kamer. Eerst Erik Meesing.

0: 1976. Het was wel vaker als er artiesten overlijden, dan vindt er ineens een holse plaats. Een opleving van de muziek, zo ook bij Earth and Fire. Het was Thanks for the Love.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Vanavond speelt RKC de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Na het gelijkspel tegen Vitesse van vorige week gaat RKC op zoek naar de eerste drie punten. Op bezoek komt FC Dordrecht. Ja, eerste wedstrijd wel wist te winnen met 2-1 van Jong Ajax. Vorig seizoen wist RKC niet te verliezen van Dordrecht. De wedstrijd is vanavond om 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. De verduurzaming van woningen in de gemeente Heusden is aan het teruglopen. Dat concludeert het college in antwoorden op schriftelijke vragen. Het college heeft de doelstelling om tot en met 2030 1500 woningen te isoleren met een slecht energielabel. Maar omdat de aanvraag voor isolatiemateriaal bij inwoners afzwakt, dreigt de gemeente de doelstelling niet te halen. De gemeente gaat daarom extra inzetten op lokale campagnes, die schijnen namelijk wel te werken. Na een week vol geel spektakel is vanavond de afsluiting van de Dongense Zomerspelen. Traditiegetrouw vindt de afsluiting plaats in de bergen. Ook de 65e editie van de Zomerspelen was een groot succes. Dit jaar deden er 1500 kinderen en 300 vrijwilligers mee. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: En tot besluit van het bulletin hebben we nog het weer voor je. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon. Maar er kunnen ook wat wolkenvelden verschijnen. Het is droog en met een zwakke tot hooguitmatige noordwestenwind. Rond zonsondergang, zo even na 9 uur, is het nog 29 of 30 graden in de regio. Het is dan ook een heerlijke avond om de barbecue aan te steken. Vannacht trekken meer wolken over het land, maar er zijn ook opklaringen. Lokaal kan er al een buitje vallen. En bij niet meer dan een zwakke noordwestenwind daalt de temperatuur naar plaatselijk zo'n 20 graden in de regio. Morgenochtend dan komen er verspreid over het land enkele buien tot ontwikkeling, lokaal met onweer. Tussendoor schijnt ook de zon, er waait een zwakke tot matige noordwind en rond het middaguur is het 24 tot 27 graden. Doordat de luchtvochtigheid toeneemt, zal het drukkend warm aanvoelen. Morgenmiddag trekken de buien weg en is het weer op de meeste plaatsen droog. Er zijn wel wolkenvelden, maar later breekt vanuit het westen steeds vaker de zon door. De noordwestenwind is zwak tot matig en het wordt 21 tot 23 graden in het noorden en 24 tot 28 graden in het midden. In onze regio kan het nog zo'n 29 tot 31 graden worden. Morgenavond schijnt er enige tijd de zon, maar er trekken ook wolken over ons land. Het is overal droog en bij een weer in kracht afnemende noordenwind is het halverwege de avond van noord naar zuid 19 tot 23 graden.

0: drop.
1: De beste route van werk naar huis. Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic.

Bobby Brown. En Two Can Play That Game. Het is 6:07. Een 39-jarige man uit Rosmalen is afgelopen maandag aangehouden voor bedreigingen en mishandeling op camping Het Haasje in Dorst. Een 47-jarige man uit Andel raakte zondagavond zwaar gewond door het geweld. De politie heeft de slachtoffer nu ook als verdachte aangemerkt en opgepakt voor bedreiging en mishandeling. Zo laat de politie vandaag weten. Afgelopen zondag kreeg de politie een melding dat er zou zijn geschoten op de camping aan de Klein Oosterhout in Dorst. Hulpdienst en een traumahelikopter kwamen rond 10:30 aan bij de camping. En de camping en de politie trof daar de zwaargewonde man uit Andel. Onderzoek op plaatselijk wees uit dat hij gewond is geraakt tijdens een conflict in de relationele sfeer.

Het is 13 over half 6. Rondé. En oh my god. Speciale aanbieding. De laatste keer in de hoedanigheid van speciale aanbieding geraakt. Want vanaf maandag gooi je uiteraard weer in dit Radio Feuilleton een nieuwe speciale aanbieding. Wie het is, blijf dan ook gewoon luisteren naar Langstraat FM. Dan hoor je het vanzelf langskomen. Maandagmiddag zo om en erbij 17:15. En laat het nu net 17:15 zijn. In de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch zit een opgehoopte blauwalg. Het water ziet eruit als groene drap. De opgehoopte blauwalg is ontstaan door de aanhoudende hitte en doordat het water op dit moment nauwelijks tot niet stroomt.

0: Dat was corona. En let's just stay together, jongens. Ja. Het is 6:10. Nog 10 minuten van 6 klaar op deze laatste vrijdag van deze week. Ook de eerste. En daarna is het weer tijd voor wat non-stop muziek tot 1:00. En vanavond RKC live. Kijken of ze de heren uit Dordrecht met de nederlaag naar huis kunnen sturen. Vanavond dus live verslag hier op Langstraat FM. Zometeen Julian Walker, we hebben DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince nog voor je klaarstaan. Maar eerst terug naar 1984 met Gary Lowe.
1: Dit is La Collegiala.
0: Goedemiddag, smakelijk eten of ben je aan het borrelen. Veel plezier en blijf bij ons, blijf bij Langstraat FM.

I met Julian Watch Turner. En let's take it back. Kom weer een einde aan de volle week van 6 klaar uitzendingen hier op Langstraat FM. Dus 2,5 voor de klok van 6. We gaan snel de benen nemen. Voor het eerst in de keukenkampioen divisie seizoen stroomt vanavond het Mandenmakersstadion weer vol voor een thuiswedstrijd van RKC tegen FC Dordrecht vanavond. Blijven de punten in Waalwijk. Je kunt het hier volgen op Langstraat FM vanaf 8 uur. En tot die tijd hoor je de gezelligste en de lekkerste non-stop muziek. Als zes klaar is weer aanstaande maandag. Om 5 uur wens je alvast een heel fijn weekend. Tot maandag.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het UMC Utrecht is een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek deed zich voor op 2 augustus bij de leverancier van dat systeem. In de 8 tweepersoonskamers kunnen mensen verblijven van wie naasten in het ziekenhuis liggen. Volgens een woordvoerder zijn er gegevens gelekt van in totaal 5000 mensen die hadden geboekt. Het zou niet om medische informatie gaan. Het UMC Utrecht heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. In de Bilt is rond 3:15 een temperatuur gemeten van 35,1 graden. Het is daarmee de warmste 14 augustus ooit, meldt Weer Online. Doordat het warmer is dan 35 graden, is er bovendien sprake van een zeldzame zeer hete dag in augustus. Vanwege de lagere stand van de zon zijn dagen waarop het warmer is dan 35 graden zeldzaam in augustus. Er zijn er pas 3 geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. De 2 mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.

0: Het is zomer in de Langstraat. En wij zorgen voor verkoeling. Langstraat FM. Langstraat FM nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Engeland is een trein ontspoord bij Wexford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. De trein bleef overeind staan en hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De oorzaak van de ontsporing wordt onderzocht. Mogelijk speelt de hittegolf in het Verenigd Koninkrijk een rol. De ontsporing van de trein gebeurde een dag na een vergelijkbaar incident bij Brighton, toen een trein kantelde en wagons omvielen. Daarbij raakten 2 mensen zwaar gewond en 9 licht gewond. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Veiligheid van de dijken staat bij de verdeling van water voorop, want door uitdroging kunnen dijken verzwakken en kan een polder onder water lopen. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Rijnland lieten aan Jetten zien dat de bovenste grondlaag inmiddels kurkdroog is, maar zorgen zijn er nog niet. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gey, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. Zo'n 2000 inwoners moesten vanochtend hun huis uit en kunnen daar voorlopig niet naar terug. In totaal staat ongeveer 300 hectare bos in brand. De brandweer zet onder meer tegenbranden, tanks en helikopters in. Maar de bestrijding van het vuur is lastig, omdat er in het gebied nog veel onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Webshops krijgen extra administratie en moeten niet alleen de verzenddoos, maar ook andere verpakkingen in de productieketen bijhouden. Het ingewikkelde zit hem in de verschillende regels en registratieverplichtingen per EU-land die nu moeten worden gevolgd. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten een kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.

Want ja, dat weet je, als wij om 19:30 beginnen, dan, ja, dan is de voetbal vanavond. We gaan vanavond naar het Mandenmakerstadion voor de wedstrijd van RKC tegen Dordrecht. Als het goed is, dan zit Flynn daar. Over een klein kwartiertje zal hij komen met de opstellingen en de voorbeschouwingen van de wedstrijd. En tot die tijd hebben we gewoon muziek. En natuurlijk tijdens de wedstrijd ook gewoon heel veel muziek. Gewoon blijven luisteren. Er is niks op tv, het is veel te warm om binnen te zitten. Of misschien ook wel veel te warm om buiten te zitten. Eigenlijk is het gewoon veel te warm. En daarom deze van Eruption. I can't stand the rain. Want ja, volgende week.

Ik zeg nog één plaatje, dan gaan we naar het stadion. Dan gaan we naar Flint toe. Om te kijken wat de opstelling is vanavond van RKC. Dit is Rihanna met Disturbia.

0: gescoord.
1: Ja, we gaan natuurlijk vanavond kijken bij de wedstrijd RKC tegen Dordrecht. Maar laten we even teruggaan naar vorige week. Natuurlijk RKC tegen Vitesse, toen uit de strijd. In de slotfase de rode kaart voor Vitesse. En ik heb de herhalingen gekeken. Hij was gewoon terecht. En de penalty die daar dan in de 1-1 maakte. Zijn er dan nog rare uitslagen geweest in de andere wedstrijden? Nou, misschien dat Jong PSV gewonnen heeft van Volendam. Volendam dus puntjes gemorst in Eindhoven. Vanavond wordt gespeeld Volendam tegen Top Os. De Graafschap tegen Jong AZ. Ik zeg verkeerd. Dat is aankomend. Ik zeg vanavond nee. Dus morgen Volendam tegen Top Os. En maandag de Graafschap tegen Jong AZ. Jong Ajax tegen MN. Jong Utrecht tegen Vitesse. Vanavond Almere City tegen Jong PSV. Eindhoven tegen Maastricht. Heracles Almelo tegen FC Den Bosch. NAC Breda tegen Venlo, Roda tegen Helmond Sport en natuurlijk RKC tegen Dordrecht. We gaan eens kijken of Flynn wakker is in het stadion. Flynn?
2: Ja, ik ben zeker wakker, Arjan. Ik hoorde jouw voorbeschouwing maar een heel klein beetje. Had jij de uitslag van vorige week van RKC al besproken of nog niet?
1: Ik heb aangegeven dat het vorige week 1-1 is, maar ik heb inderdaad een heel raar geluid op mijn koptelefoon. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Ik ga het even nakijken of dat dan ook aan mijn... mijn headset ligt of aan de microfoon.
2: Ja, dat is goed. Dan zal ik even wat volpraten. Vorige week 1-1 tegen Vitesse. Daar hoeven we verder ook niet heel veel woorden aan het veld te maken. RKC kreeg in het einde van de wedstrijd een terechte penalty mee. En Stokkers schoot die ijskoud binnen om meteen daarmee te beginnen. Stokkers is er vanavond niet bij. Ook niet in de selectie opgenomen. Die heeft een blessure en daar heeft hij in de voorbereiding al mee te maken gehad. En eigenlijk kwam die wedstrijd tegen Vitesse iets te vroeg. En daardoor heeft hij nou weer last van die blessure. Maar als je het zo bekijkt, hij zorgt wel voor die 1-1. Dus wat dat betreft is het misschien mocht geweest. Dat zal misschien pas later dat seizoen duidelijk worden als die blessure en niet te erg is. En dat puntje tegen Vitesse wellicht cruciaal zal blijken in het een of andere moment. Goed, vanavond dus thuis tegen FC Dordrecht. Mensen hebben na die lange zomerstop het stadion nog niet echt kunnen vinden, denk ik. Een beetje verdwaald in Waalwijk of nog even... aan het bijtanken. Het is natuurlijk dorstig weer. Laten we het daar maar ophouden. Ruim boven de 30 graden. Het zal voor de spelers niet fijn zijn. Ik weet eerlijk gezegd niet of we een drinkpauze hebben. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat wel het geval is. Al zal de temperatuur daar natuurlijk wel iets afnemen. En is ook wel echt een groot deel van het veld in de schaduw. Alleen voor mij de verste kant van het veld een grote hoek nog niet. Maar die zal snel wegtrekken. Want die zon die daalt deze dagen toch wel harder dan voorheen. Dat zal de tijd ons moeten leren wat we daarmee gaan doen. De opstelling van vandaag van RKC is ongeveer hetzelfde als die van tegen Vitesse. Eén wijziging in de selectie. Dat is aan de linkerkant. Held staat niet meer in de basis. En daardoor schuift Castillo, die vorige week linksbuiten stond, één plekje terug naar linksback. En Varela, de nieuweling, die maakt zijn debuut voor RKC. En ook meteen zijn basisdebuut. En die begint op de linksbuitenpositie. Op goal staat natuurlijk van een 6 achterin. Dus Castillo, De Wijs, Van Gelder en Almazani. Op middenveld staan Van der Loo, Nap en Van Hedel. Net als vorige week dus. En Varela dus linksbuiten. Van der Haar in de spits. En de Kidak staat rechts voor bij RKC. Op de bank neemt dan meer plaats Postma, Fage, Van Leeuwen, Van der Veen. En daar staat natuurlijk ook Haaien van Gemer. Die heeft in deze week zijn eerste proefcontract getekend bij RKC. Komt over van de onder 21, als je dat zo kan noemen. Want die onder 21 heeft natuurlijk eigenlijk nul officiële wedstrijden gespeeld. En in de voorbereidingen was hij eigenlijk zo goed dat RKC zei van nou, die laten we niet een onder 21 spelen. Die sluit meteen aan bij de eerste selectie. En dat is zeker bij de afwezigheid van Stokkers vandaag geen overbodige luxe, zo moet ik het zeggen. Want Stokkers is een spits en nou staat in de spits Van der Haar. Maar die speelde tegen Vitesse toch niet al de best. Dus de kans dat die vandaag gewisseld wordt is ook best groot. En op de spitspositie heeft RKC verder eigenlijk weinig mensen meer zitten. Behalve dus nu Haaien van Gemer. Al moet ik daarom ook zeggen dat Varela in de spits kan spelen. Dan naar FC Dordrecht. Die wist er vorige week knap te winnen van Jong Ajax met 2-1. We hebben dat... doen het onder meer onder leiding van een hele jonge trainer. 33 jaar is die pas. Dat is... vrij jong, omdat er spelers ouder in het veld zijn die nog geen trainer zijn. Paul Muiten is de naam. De opstelling van FC Dordrecht in de 4-2-3-1. Exact hetzelfde als vorige week. Op doel staat Raatzien. Achterin staan Lechka, Valk en Bemba en Panza. Op het middenveld staan Vugt en Pinas. Daarvoor staan de Venema, Vetkal en Ouargi. En in de spits staat Sitz. Daarmee heeft ook FC Dordrecht 11 man op het veld staan. En loopt het stadion nu toch langzamerhand wel iets voller. De sfeer zit er zo niet min. Bij de DJ in ieder geval wel goed in. bij de rest van het stadion eigenlijk nog niet. Omdat het gewoon echt nog wel rustig is, dat moet ik eerlijk zeggen. Dus te hopen dat er nog wel mensen bij komen. En anders dat er volgende week, als de vakantie zo goed als ongeveer voorbij is, volgens mij is het volgende week. Dan hopelijk zijn er dan wel weer wat mensen. En kan RKC voor een wat volle stadion spelen. Wat verder nog opvalt is dat de gehandicapte tribune leeg is. Ik denk dat het daar te warm is. Al de mensen die daar normaal plaatsnemen hebben voor het vak JJ plaatsgenomen. Dat is leeg ditmaal. Dat hebben ze dus niet geduld gekregen. Maar dat wel mooie plek voor de mensen die daar nu kunnen zitten. Daar is het nog een stuk minder warm dan in die kas is het toch wel een soort van. Het is eigenlijk gewoon een hok van metaal en plastic dat hier voor de perstribune staat. En daar moeten normaal gesproken de supporters zitten die niet op een normaal stoeltje kunnen zitten. En vanaf daar toch wel de wedstrijd kunnen bekijken. Maar vandaag dus geen doen daar. Hopelijk is het op het veld nog wel te doen voor de spelers van RKC. En kunnen ze vanavond de eerste 3 punten van dit seizoen pakken.
1: Ja, ik zit even te kijken, Flynn. De opstel, je had het over de opstelling. Hoe zit dat met de... ik zie de 4-4-2, 3-4-2-1. Is dat nog het veranderd ten opzichte van vorige week?
2: Bij RKC bedoel je?
1: Ja.
2: Nee, dat is ook... Tenminste, daar ging ik vanuit. Exact hetzelfde. Dus gewoon 4 verdedigers. Die staan op een lijn naast elkaar. En op het middenveld Van de Loo, Van Hedel en Nap. En misschien dat je daarin wel want ziet dat... Dat is tegenwoordig eigenlijk normaal om zo te zeggen dat een... Almaciani of Castillo, de backs, wat optrekken en dat Van der Loo of Nap zich terug laat zakken tussen de centrale verdedigers. Om daar de bal op te halen en dan vooruit te spelen. Maar verder is de opstelling eigenlijk hetzelfde als vorige week op dus de ene wisseling links voor na. Daar staat Varela nu. Daar ben ik wel echt benieuwd naar, moet ik zeggen. En ik denk ook een hele hoop fans hebben hem nog niet in actie gezien. En Held is dus verwezen naar de bank. Maar moet ik zo bedenken, ja, die zit wel op de bank. Ja. Dus die zou er nog ingebracht kunnen worden.
1: Oké, we gaan het meemaken over een klein kwartiertje dan de wedstrijd RKC tegen FC Dordrecht. En dan zijn we natuurlijk er gewoon live bij.

Robert Miles en Mariah Naylor. One and One. Ja, we gaan natuurlijk vanavond de wedstrijd in de gaten houden. En niet alleen die wedstrijd RKC tegen Dordrecht, maar alle wedstrijden in de keukenkampioen-divisie. Die gaan wij meemaken om te kijken wat daar gebeurt. Kortom, vanavond genoeg te doen. In ieder geval ook heel veel muziek. John Legend met Everybody Knows.

En met Modern Talking en daarna Kylie Minogue. Oh jongens, lekker een beetje terug naar vroeger. Wel, Kylie Minogue 2023 is toen niet helemaal vroeger. Maar toch een beetje de jaren 80 vibe. Tot aan het nieuws van 8 uur. En dan gaan we gelijk door naar het stadion. Naar het Mandenmaker Stadion voor de wedstrijd. RKC tegen FC Dordrecht.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De provincie Noord-Brabant gaat opnieuw in gesprek met de 5 veehouders van wie de natuurvergunning mogelijk wordt ingetrokken. Een motie erover kreeg een meerderheid in provinciale staten. Maar mogelijk worden de vergunningen uiteindelijk toch ingetrokken vanwege de hoge stikstofuitstoot. De boeren kregen al excuses omdat ze niet eerder persoonlijk waren geïnformeerd. Bij het provinciehuis in Den Bosch protesteerden honderden boeren. Bij een dodelijk ongeluk op de snelweg A59 bij Hees kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbux. De Spaanse autoriteiten onderzoeken dat nu. De orka was afgelopen jaren betrokken bij het rammen van schepen bij Spanje en Portugal. Volgens bronnen is het dier zo'n 10 keer beschoten, zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. Er leven wereldwijd nog maar 32 wilde Iberische orka's. Waarom de dieren schepen aanvallen is onbekend. In Engeland is een trein ontspoord bij Wickford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. De trein bleef overeind staan en hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De oorzaak van de ontsporing wordt onderzocht. Mogelijk speelt de hittegolf in het Verenigd Koninkrijk een rol. De ontsporing van de trein gebeurde een dag na een vergelijkbaar incident bij Brighton, toen een trein kantelde en wagons omvielen. Daarbij raakten 2 mensen zwaar gewond en hadden 9 mensen lichte verwondingen. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Webshops krijgen extra administratie en moeten niet alleen de verzenddoos, maar ook andere verpakkingen in de productieketen bijhouden. Het ingewikkelde zit hem in de verschillende regels en registratieverplichtingen per EU-land die nu moeten worden gevolgd. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.

0: Ja, waar nog niet afgetrapt is, dat is in de wedstrijd RKC tegen Dordrecht. Daar was net een minuutje stilte. Ga je van Flynn vragen waarom en of inmiddels de bal rolt. Flynn, er was een minuutje stilte. En de reden daarvoor, weet je die?
1: Ja, die weet ik. Dat is omroeper Stijl Spiek. Dat is ter nagedachtenis aan de overleden trainer Leo van Veen. Die loodste RKC naar de eerste promotie naar de Eredivisie in de 80er jaren, als ik het goed heb verstaan. Inmiddels rolt de bal er ook, dus we zijn ook onderweg. Het was een indrukwekkend minuut stilte, want het was op wat buitenspelende kinderen na, wat verderop. Echt muisstil, hier en daar een paar kuchjes, maar verder een mooi moment als je dat dan toch zo kan doen. Eerste lange bal van Schiks richting Varela, komt goed aan, legt hem terug op de Kidak. Die komt daar goed in. Van Hedel probeert hij te bereiken, dat mislukt. Dus heeft FC Dordrecht nu de bal met aan de rechterkant Venema. En die geeft hem door op die nummer 8. Dat is Vugts. Middenvelder aan de rechterkant nu even. Gooit hem laag uit voor. Lage voorzet kan net niet worden aangenomen. Schiet wel bijna door naar die linkerkant. Maar pak goed uit van RKC. Dan hier van Hedel. Diepe bal op Van Haar. Maar die bal is te hard. En bovendien niet in de voeten. Dus schiet hij door en kan de verdediging van FC Dordrecht oprapen. Nu aan de rechterkant Legkar voor FC Dordrecht. Die dus vorige week is het te winnen. 3 punten op zak. Dat zal de schapenkoppen, zoals de bijnaam luidt, goed doen. RKC moet eerst de 3 punten zien te pakken. Het publiek zit inmiddels wel wat in grotere mate op de tribune. Het ziet er niet meer zo leeg uit als eerst. Maar het valt echt nog wel op dat er wat mensen op vakantie zijn. Dat er een hoop stoeltjes leeg zijn. Of het is natuurlijk gewoon het geval dat er na vorig seizoen toch een hoop mensen hebben gedacht van nou, ik ga eerst even een paar wedstrijden aankijken voordat ik mijn seizoenkaart koop. Of überhaupt wat wedstrijden ga bezoeken met losse kaartjes. En dat zal sowieso nog even afwachten. Hier zit RKC goed tussen. Dan is het Van Hedel die bal veel eerder af moet spelen. Maar dat niet doet. Links liep Varela helemaal vrij. FC Dordrecht stond even heel hoog daar. Varela kwam maar in omschakeling goed uit. Alleen Van Hedel speelt die bal niet af. Had ook nog naar Van der Haar gekund. En dan ook die speelde die niet aan. Wilde voor eigen succes gaan. Dat had hij beter niet kunnen doen. Daardoor levert hij de bal in op de middenlijn. En zo kan FC Dordrecht weer een opbouw met aan de linkerkant. En Panzu. Bamba naast elkaar. Dat zijn twee lekkere namen. Panzu en Bamba. Terug naar die centrale verdediger. Sam Valk over de as. Naar de spits. Uiteindelijk naar de rechterkant. En terug naar Legkar. Zo Dordrecht heeft de bal in de opening. Geven die niet heel snel weg. Maar RKC dus dat al een paar keer wel gedaan heeft. Maar dat ook wel daarvoor 2 keer goed tussen had gezeten. Nu knap gevoetbal van FC Dordrecht. Vugts in het midden naar de rechterkant. Venema met een voorzet tegen de rug tegen Van Castillo aan. Ingooi voor FC Dordrecht. Sander Duits komt al van zijn stoel af. Moet hem even op te zwepen. Wat je trouwens zag in de tijdens de warming-up. Normaal is altijd van die afsluitende sprintjes. Na de warming-up. Om de benen even warm te maken. Exacte reden weet ik niet. Maar sinds ze een performance trainer hebben gaat het ook wel iets anders. Sprintjes zijn namelijk niet een, het was het eerst een half veld, misschien wat minder. Nu doen ze gewoon echt over het halve veld een sprintje trekken naar de achterlijn, nog als laatste. Dan lopen ze naar die hoek toe, kunnen ze nog even applaus geven, vervolgens naar binnen gaan en daar de echte wedstrijd shirts en dergelijke aantrekken. Hier een lange bal van Schiks, zo in de voeten van Legkar. Het is de rechtsback, dus die ziet per se meteen dreigend, maar geeft zelfs zo makkelijk de bal weg. Nu Vetkal, een voorzet richting Sits, makkelijk verdedigd door Ramazani. Die kopt hem naar Castillo. Die staat ongeveer op de achterlijn. Die kan hem uiteindelijk wel controleren en doorspelen naar Van Hedel. Maar hij krijgt hem niet bij de Kidak. En zo kan FC Dordrecht weer gaan voetballen. 10 minuten onderweg. Stand nog altijd 0 tegen 0. FC Dordrecht speelt een best prima opening.
0: Ja, bij Almere City tegen Jong PSV is het inmiddels wel trouwens 1 tegen 0. We gaan naar iets heel anders toe. Het is vrijdag en ik denk, ik wil gewoon een lekkere vrijdagplaat hebben. En toen kwam op een gegeven moment, denk ik, wat ga ik draaien? Wat

0: McKenzie met One is One. En de standen, ja, zoals die nu gespeeld worden in de wedstrijden van vanavond. 6 wedstrijden zoals gezegd. Almere City tegen Jong PSV. 1-1. Zojuist gescoord door Jong PSV. Eindhoven tegen Maastricht 0-0. Heracles tegen Den Bosch 0-0. NAC tegen VVV Venlo 0-1. Rode JC tegen Helmersport 0-0. En ook, voor zover ik weet tenminste, bij RKC tegen Dordrecht 0-0. Maar dat gaan we even nakijken. Flynn is nog steeds 0-0.
1: Het is 6-0 van Rela City wel. Maar die gaat hopeloos naast. De eerste kans van RKC is daar wel dat we op kunnen schrijven. RKC had zojuist wel 2 schrikmomentjes. Dat begon eigenlijk met Nap die met een vreselijke kreet naar de grond ging. En als een kniegreep, dat zag er vanaf de perstribune heel serieus uit. Wij dachten hier eigenlijk meteen iets gescheurd van een kruisband of dergelijke. Fysio kwam erbij en op eigen kracht liep Nap van het veld af. En daar moest hij even wachten. Dat is natuurlijk die nieuwe regel. Dat je dan, als je behandeld wordt of in ieder geval naar de grond gaat, dan moet je even een minuutje uit. Dan profiteert het oordag van. Met een knappe combinatie over de as kon was uiteindelijk hoe Argi die richting Schiks kon lopen. 1-1. Schiks kwam uit en het voelde hoe Argi eigenlijk echt helemaal naar de achterlijn te lopen. Daar, ik weet niet of het een schot was of een voorzet, maar in ieder geval hij ging strak voorlangs. Bij de tweede paal stond gelukkig niemand om naar binnen te lopen. Want anders was het nu al 0-1 geweest en daarna was het nog even weer Oargi. Dus komen hier is het zit, kan nog een keer aannemen, schieten en scoren. Het is extreem makkelijk hoe FC Dordrecht er toch doorheen loopt. Ja, het lijkt eigenlijk nergens op RKC. Dus aan de rechterkant hebben ze de bal, ze verplaatsen die bal vrij snel naar de linkerkant. Dan wordt zit in de as aangespeeld, randje 16. Mag daar aannemen, mag daar een meter vooruit lopen en doet alsof ik het schiet. Doet dan nog een stapje naar rechts en schiet hem dan rustig in de linkerhoek. Zicht van Schiks was niet optimaal, kan daar niet heel veel aan doen. Bal op prima de hoek is geplaatst, maar hij kan daar vrij aannemen, die spits van FC Dordrecht. Een keer goed leggen, nog een tikje geven en dan rustig afdrukken. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Het heeft een beetje de schijn van die van Vitesse dat vorige week. Dat ging ook vrij gemakkelijk. En na een paar speldenprikjes is het nu FC Dordrecht dat is wel het net weet te vinden. En dat is erg knap. Ik weet niet of dat zo kan doen, maar ze doen het wel prima voetbal. Daar valt eigenlijk niks over te zeggen. Maar RKC staat in dit geval toch echt wel slap te verdedigen. Aftrap nu genomen. Castillo heeft de bal. Speelt hem naar Schiks. Die kijkt even wie die aan kan spelen. Zit dus de doelpuntenmaker. Scoorde vorige week overigens niet. Zijn eerste doelpunt van het seizoen. We zien nu de Kidak, RKC, kap naar binnen met links. Goede voorzet. Nee, weggekopt door Valk. En dan is het Van Hedel, of Nap, die inderdaad Nap die er staat, die op kan vangen. En dan levert het uiteindelijk Sedorf toch in en ook Van Gelder ertussen komt. Maar die levert dan op zijn moet ook weer in. En dan is het Vught die ertussen komt. En het begint het gefluit vanaf de RKC-tribunaal. Ze zijn niet tevreden met wat ze tot dusver te zien krijgen. En dat is te begrijpen. FC Dordrecht maakt het spel. En tik bij Vlaag, RKC makkelijk weg. RKC tot dusver 1 kansje gehad van Varela. 1,20 meter was dat. Het is hopen dat het wat dat betreft net als tegen Vitesse een beetje verloopt. Dat ze dadelijk wel wat kansen gaan krijgen. En op een moment wakker schudden. Maar liever over een minuut dan over 20 minuten. Want anders ben ik bang dat FC Dordrecht er nog wat bij gaat schieten. 14 minuten nu gespeeld. Stand 0-1 voor FC Dordrecht. Doelpuntenmaker Sits.

Inmiddels ook gescoord in de wedstrijd. FC Eindhoven tegen MVV Maastricht. Daar de stand 1-0. Na deze plaat gaan we natuurlijk terug naar het Mandenmakersstadion. Als er tussen de gedurende plaat wat gebeurt, dan schakelen we direct.

0: stroom. Ja, past dat bij vanavond? Misschien ook wel, want het wordt waarschijnlijk wel weer een plaknacht met temperaturen rond of boven de 20 graden in de nacht. Hoe is de temperatuur in het stadion, Flynn?
1: Ja, ik heb geen thermometer bij me, maar het is wel warm nog. Ik moet zeggen dat de spelers op het veld waarschijnlijk wat warmer hebben. Maar misschien hebben die ook wel een klein windje als ik de bomen helemaal stilstaan. Dat ik nu een megafoon hoor uit het uitvak volgens mij. RKC zet wat druk op de keeper met Van der Haar en Van Hedel. Lange bal. Die komt ook gewoon aan bij Sits. Daar kan Schiks nog een puntje aan zuigen. Die heeft tot dusver nog geen goede lange bal gegeven. Een diepe bal op Vetkal. Die is dan weer te strak aangesneden. En dus in de handen van de doelman van RKC. Het is erg pover wat RKC tot dusver op de mat legt. Verdedigend lukt eigenlijk niks. En aanvallend gaat eigenlijk ook alles mis. Zelfs standaard situaties worden achterloos over de achterlijn geschoten. Terwijl waar normaal gesproken toch een iemand met een beetje een goede vrije trap toch een prima voorzet moet neer kunnen leggen. Maar de Kidak die had een afzwaaier, zullen we dan maar even zeggen. Hopelijk is de volgende beter om de positiviteit erin te houden. Maar tot dusver is er weinig positiefs te benoemen aan het spel van RKC verdedigend. We laten ze eigenlijk continu steken vallen. Die goal heb ik zelfs nog even kort teruggezien. De Wijs die doet daar eigenlijk helemaal niks. Die aanvaller kan hem met zijn rug naar de goal aannemen en naar de goal toedraaien. En hij tikt hem echt in de 16 gewoon nog twee keer aan. Er staan twee spelers van RKC, Van Gelder en De Wijs staan op een meter vanaf. Maar die doen niks. Leggen geen stroomrit in de weg en dan kan hij gewoon van een meter of 14 uithalen. En dan is Schiks natuurlijk kansloos. Want als je een spits die overigens ook nog Let's International is daar laat schieten, dan is het natuurlijk altijd kassa. Wordt gehuurd van Parma bovendien. En werd in een eerder seizoen gehuurd door Helmond Sport. Maar nu dus bij SC Dordrecht. Beetje in dezelfde regio normaal gesproken. Maar SC Dordrecht dus momenteel op koers. Twee wedstrijden op rij winnen. Dan kan het wellicht een mooi seizoen worden voor de Schapenkop. Dan kan je daar natuurlijk niet direct van spelen. Maar niet direct van spreken met twee overwinningen. Maar het spel ziet er, moet ik eerlijk zeggen, ook best goed uit. Dat is wellicht het enige waar RKC zich aan vast kan klampen. Dat de tegenstander gewoon simpelweg beter is. Maar dan kan RKC zelf ook wel iets meer nog creëren. De selectie is op papier natuurlijk heel goed. Vooraf veel over gehad. Waar kan het nou nog beter? Ja, voorin had er wel wellicht iets bij gekund. Met name de spitspositie. Een bewezen spits was fijn geweest. Die bewezen doelpunten kan maken. En dat zijn Van der Haren zo niet. Die zich nou even een kreet laat horen. Omdat Ferreira daar weinig druk zegt. Ja, volgens de afgaande seizoen zei Sander Duits ook. Ja, we willen hoge druk gaan zetten. Die hoge druk bespaart momenteel en eigenlijk vorige wedstrijd ook alleen uit Van de Haar en Van Hedel die wat doorlopen en druk zetten. Maar ja, als dat iemand aansluit dan is het makkelijk voetballen van FC Dordrecht. Dan vind je altijd een vrije man. De Kida komt naar storen maar laat zich heel makkelijk wegdraaien. En dan is die linksback ook nog eens retensnel naar voren. Uiteindelijk gestopt door een overtreding. En dan gaan we ook even drinken. Het is geen commerciële break gelukkig. Dus het drinken zal maar kort duren. Want er komt toch een klein fluitconcert van de tribune. Ja, het is tot dusver nog niet om over uit te schrijven. Arjan, RKC echt te slecht verdedigend. Laten ze het eigenlijk allemaal maar lopen. Geen tactiek, geen plan te zien. Het hoge druk zetten zien we ook eigenlijk nog niks van terug. En het is eigenlijk afwachten tot Sander Duits gewoon gaat wisselen. Want ik kan me niet voorstellen dat hij met deze spelers het nu zo om gaat draaien.
0: Ja, we hebben gezien natuurlijk tijdens het WK, Flynn, dat tijdens deze hydratatiebreaks kan er van alles gebeuren. Dus
1: dat klopt, ja. Maar Duits heeft, volgens mij is het geen tactisch meesterbrei. Maar ik laat me graag verrassen. Misschien dat hij nou in één keer tijdens deze hydration break, als we het zo maar even noemen, wel iets had al hoeft over. Maar ik denk dat het er echt van moet komen dat er gewoon wat wissels komen. En Page en Van Leeuwen, net als tegen Vitesse, dat die gewoon wat nieuws kunnen brengen. Stokkers bracht toen ook al wat goeds mee deze vandaag. Dus helaas niet bij. Misschien dus Haaien van Gemer, dat die erin komt en iets kan laten zien. En efficiëntie zal RKC nodig hebben, want ze hebben tot op heden dus één kans gehad. En dat was van een meter of 20 van Varela, die hem toch wel vrij hopeloos naschoot. 24 minuten onderweg en we gaan nou voetballen, in ieder geval was de planning. 24 minuten onderweg, stand nog altijd 0-1 voor FC Dordrecht.

0: Laten we gaan kijken naar de tussenstanden. Ja, inmiddels een half uurtje gespeeld zo bij die wedstrijden in de keukenkampioendivisie in de eerste helft. De wedstrijden van vanavond. Almere City tegen Jong PSV, daar 1-1. Eindhoven tegen FVV Maastricht, 1-0. Heracles Almelo tegen Den Bosch, nog steeds 0-0. NAC tegen VV Venlo, 0-1. En zojuist scoort bij Rodi SC tegen Helmelsport, 0-1. En ook in het Mandenmakerstadion, daar staat het nog steeds. Ja, negatief voor RKC. Daar staat het nog steeds 0-1. Flynn.
1: Ja, klopt inderdaad. 32 minuten nu onderweg. Stand nog altijd 0-1. Voor FC Dordrecht hier een geen fijne terugbal terug voor Hamajani. Lost dat eigenlijk prima op, wil ik zeggen. Maar die bal blijft binnen. En dan kan FC Dordrecht overballen. Maar dat hakballetje wordt verkeerd begrepen door de teamgenoot van die links buiten daar. En dus heeft RKC de bal. Wat RKC eigenlijk wil, de hoge druk zetten, dat voelt FC Dordrecht wel goed uit. En die levert Van Reda dan ook weer zo in. Dat is niet best. Hij maakt nog geen beste indruk. Die Hueling van Servet heeft eigenlijk nog niks laten zien op de ene schot. Maar ja, dat was geen belangrijk of mooi schot. Dus dat stelt eigenlijk ook niks voor. Hier een laag harde voorzet. Wordt daar eruit gelopen door Van Gelderen. Die haalt tot dusver, ja, bij die goal was hij eigenlijk ook niet scherp. Maar haalt op zich nog wel zijn niveau voor de rest. Van de andere spelers kun je dat de speler eigenlijk niet zeggen. Of niet echt in beeld, of ondermaats. Net als Van der Looy, die komt eigenlijk niet aan te pas. Doet eigenlijk niks fout, maar komt er eigenlijk niet aan te pas in het spel. Wargi gaat de corner nemen, Venema staat erbij. Rechterhandje gaat de lucht in. Voor de goal is het druk bezet in het treintje. Daar gaat nu beweging in komen, kort genomen toch, verrassend. Venema voor de goal wordt daar flink bovenuit getorend door Sits, dat volgens mij. Kan hem het doel koppen. Valk houdt aan de andere kant binnen, voorzet komt. En die valt daar in het midden en die schiet daar net over Van Gelderen heen. Van Reda vangt op. Omdat ook die spits van FC Dordrecht niet kan koppen. Castillo werkt weg. En dan is het een gelukje Van Reda die hem daar af kan pakken van Legkar. Kan die hier buitenom? Ja, maar wordt daar wel over de benen gelegd. En dat is inderdaad een gele kaart. Dat is het Legkar, maar Ouargi. Ayoub Ouargi pakt een gele kaart. Dat is op zich wel terecht. Wordt Verhele is langs, maar kan niet doorlopen omdat het been gewoon de dingen staat. Wel hier van de linkerkant geroepen wordt uit het familievak. Iets met een scheldwoord tegen richting de scheids. Castillo, hij is nu deze vrije trap op. Die werd juist genomen van de Kidak, maar die schoot hem hoog over de achterlijn heen. Eens kijken of Castillo deze bal wel wat beter voor de goal kan leggen. Van der Loos zit er ook bij. Zit er vorige keer ook bij, maar meer als toneelstuk als ja, ik ben even de naam kwijt voor wie dat goed doet. Castillo met de voorzet, valt er in het midden, makkelijk weggekopt en de rebound is daar voor de Kidak. Ziet hem wel vol op de volley, is mij tegen een Panzo aan daar. Knappe volley, hard richting de goal, maar ook druk bezet daar en dus vindt die bal geen doortocht naar het doel. Van der Loo vangt daar die bal die weggewerkt wordt op, maar kan geen controle houden en dus is nu Legkar die Vetkal weet te winnen op het middenveld. Komt Castillo aanlopen, wordt daar geraakt en ook een overtreding. Dat is wellicht wat makkelijk gegeven, want ik denk niet dat Castillo heel erg geraakt wordt. Maar goed, die schreeuwt en die grijpt naar zijn enkel. Dan kan de scheidsrechter eigenlijk weinig anders doen. Het is weer een vrije trap, ongeveer dezelfde plek als zo net. Alleen nu iets verder naar achter. De scheids is in gesprek met de trainer van Sint Dordrecht. Die is het er duidelijk niet mee eens. Maar scheidsrechter houdt de kaart op zak van de trainer. Of, in ieder geval voor de trainer. Want die ging wel even uit zijn plaat hier. Nu weer Castillo achter de bal. Van der Loo. Maar die zal wederom fungeren als decorstuk. Dat zocht ik. En voor de goal verzamelen zich weer de bekende namen. Onder meer De Wijs natuurlijk. Maar ook Nap. Flinke lengte neemt hij mee. Verder weinig echt kopsterke mensen. Castillo weer draait hem goed in. Valt dan bij de tweede paal. Van Gelderen komt hem terug. En dan kan daar Van der Haar koppen. Maar die valt dan eigenlijk voor Nap. Omdat Van der Haar miskopt. En Nap schiet hem met links gestuurd richting de linkerbovenhoek. Maar die bal gaat uiteindelijk toch nog redelijk ruim naast. Een paar metertjes over de lat heen. Hij baalt er zelf ook duidelijk van. Had beter gemoeten, dat weet hij. Want hij had op zich redelijk de tijd. Maar het was geen makkelijke kans. 36 minuten gespeeld, stand nog altijd 0-1 voor FC Dordrecht.

Bonnie Sinclair en Unit Gloria. Clap your hands and stamp your feet. Het is 14 augustus. Dat betekent dat over 3 weken de Bommelcross plaatsvindt. De Bommelcross, zeg je, ja, dat is in Zaltbommel. Daar is een heel leuk motocross festival op de zaterdag. En het leuke is, toegang is gratis. Het speelt zich af in de Uiterwaarden langs de Waal. En normaal gesproken gaan de motoren ook redelijk langs de Waal of zelfs door de Waal heen. Dat zal nu met het lage water misschien wat minder zijn. Maar wat ook leuk is dat Henk Wijngaard mijn nieuwe single heeft uitgebracht. Samen met de Beat Crooks. En dat ding dat heet Op de Cross. En dan is de vraag, doet hij het of doet hij het niet? Ik hoor helemaal niks, dus dat moet ik even eerst nakijken. Er heeft gisteren iemand aan de knopjes gezeten, ben ik bang. En ik moet even kijken wat ze allemaal zijn vergeten terug te zetten. Weet je wat? Schat, ik ben oké. En mijn heesters. Dus.

0: Emma Heesters met Schat, ik ben oké. Inmiddels zitten we in de 44e minuut van de wedstrijd volgens mij. En dat betekent dat wij tot het einde van de eerste helft gewoon lekker gaan doorbrengen bij in het Mandenmakerstadion.
1: Ja, inderdaad, 44e minuut zitten we inmiddels dan nog altijd 0-1. RKC is juist wel echt de eerste echt grote kans van de wedstrijd. Die kwam uit de hoekschop. Een lap bracht die heerlijk voor de 16. Of in de 16 moet ik eigenlijk beter zeggen. En de Wijske kwam daar met een krachtige kopbal bij. Stuurde hem ook goed richting de bovenhoek, maar de keeper had er zicht op. En kon hem in één keer klemmen, maar het scheelde niet veel. Of hij zat er wel op de achterlijn. RKC is wel echt beter geworden de laatste 10, 15 minuten. Hier weer een aanval van Hedel. Kan de bal daar knap bij zich houden. Draait daar ook goed weg bij Ouargi. Dan moet hij voorgeven, doet hij ook. Van der Haar kan daar net niet voor de man komen. Bal is ook net niet lekker voorgegeven. Maar Van Edel had het eigenlijk moeilijk met twee directe verdedigers. Dan van een dus Ouargi en de andere Beni en Panzu. Nu RKC weer in de bal, aan de bal achterin. Het is sinds die hydration break, om nog even allemaal terug te blikken wat jij toen zei. Arjan, het WK was dat de kantelpunt. Ja, het was nu niet echt het kantelpunt, maar het is sindsdien wel gestaag iets beter gegaan. FC Dordrecht heeft dus mij daarna eigenlijk geen echte kans meer gehad. RKC is wel wat dreigender geweest, maar het spel speelt zich vooral op het middenveld af tussen de twee 16 meter gebieden van beide ploegen in. Nog 1 minuut officiële speeltijd. Ik vermoed dat er niet heel veel extra tijd bij gaat komen. Ik vermoed eigenlijk geen, want dat ene doelpunt was het enige oponthoud. En die blessure van Lap, die kost ook wel even tijd, want er werd op het veld wel uitgebreid gekeken hoe erg de schade was. Die viel uiteindelijk dus mee. Maar een minuutje is het maximale wat er aan extra tijd bij zou komen zometeen. Als het Dordrecht mag achter een rondvoetbal van RKC. Nou wordt er hier een bal diep gestuurd, maar daar loopt niemand op. Behalve Almajani om die bal binnen te houden. En die speelt hem terug op Schiks. En hij hanteert de lange bal richting Van der Haar. Kan er klap bok op de kiedak. Is die snel? Ja, die is wel snel, maar niet zo snel die de bal die eigenlijk net iets te scherp is aangesneden kan oppikken. Nu Varela laat hem slim van zijn hoofd vallen. Hij probeert, alleen ook hier kan Van der Haar dan weer niet doorlopen. De bal gaat nu te ver naar de buitenkant in plaats van goed naar het midden. 3 minuten extra tijd erbij. Dat vind ik dan wel weer een hele gekke vondst. Want zo heel veel is er... Oh ja, die drinkpauze, die moet ik even vergeten.
0: Per se, drinkpauze, dat is standaard 2 minuten.
1: Ik heb het er zelf over en dan... nee, zo snel, zo lang duurt die nu niet.
0: Nee, maar...
1: Ik vind 3 nog steeds eigenlijk best veel. Maar misschien dat het eigenlijk steeds oplevert hier. Varela aan de linkerkant kan een voorzet geven. Houdt even in. En dan moet hij nou weer achteruit. En dat zie je bij XC toch net iets te veel. Te veel gepingel, om het zo maar te zeggen. Voorzet nu wel goed van Castillo, recht op het hoofd van de Kiedak. Maar die kan vrij koppen. En krijg je toch voor elkaar om die bal maar te schampen. Dat moet toch echt beter op dit niveau. En, zo kan RKC weer de verdedigende stellingen in gaan nemen. En hopelijk in ieder geval met de 0-1 stand. In ieder geval niet erger de rust gaan halen. Terwijl de scheidsrechter nu fluit. Maar die attendeert even de keeper op dat hij op moet schieten. Want daar hebben ze natuurlijk nu die nieuwe regels voor. Ook een doeltrap moet snel genomen worden. Anders gaat de scheidsrechter zijn hand in de lucht steken en aftellen. Mocht je voor die tijd... de bal niet hebben uitgenomen of als je meer handen op de grond hebben gelegd in het spel hebben gebracht, om het zo maar te zeggen, dan is het een hoekschop voor de tegenstander. Nu Valk voor FC Dordrecht. Na Legka, de rechtsback RKC, lijkt dus krachten te sparen aan het eind van de eerste helft. Zet er geen druk meer. Van der Haar kijkt dat om zich heen. Schouder ophalend. Schudt nu ook het hoofd. Is het niet mee eens volgens mij. Want hij en Van Eder zijn de enigen die echt een beetje druk zetten. De rest... Van het middenveld loopt er maar een beetje suf achteraan. En ook de buitenspelers doen daar niet echt aan mee. En Van der Haar loopt zich helemaal suf, kan ik me zo voorstellen. En het levert tot nu toe weinig op. Omhoog anderhalve minuut hebben we over in de eerste helft. Keeper van Dordrecht, ze hebben de bal in zijn voeten. Er gebeurt eigenlijk gewoon niet heel veel. De eerste helft gaat als een nachtkast uit, kunnen we wel zeggen. En is te hopen dat de tweede helft wat spannender wordt. En dat Sander Duits snel wat nieuwe krachten brengt. Van RKC FC Dordrecht die toch redelijk vast weet te zetten. Lange bal moet... gehanteerd worden door Ratsi. Maar wordt uiteindelijk snel teruggekoppeld. Nu van de wijspel met een risicovolle bal terug. Maar Van Gelder kan dat in de kopbal richting Schiks goed oplossen. Zag het toch even dreigend uit weer. Maar prima opgelost door Van Gelderen. RKC kan nog één keer aanvallen als het zou willen. Moet het wel goed verlopen. Dat gebeurde niet. Wat Nap levert. Nee, Van der Loo levert in. RKC Dordrecht zelfs nog een keer komen. Venema met een afstandsschot. Maar dat mag geen naam hebben. Gaat de hoogte tribune in. Schiks die kijkt even waar die bal ligt. De bal even gooit om de bal toe en dan is er nog een halve minuut over voordat deze uittrap is genomen. Zal de tijd zo goed als op zijn. De scout heeft het nou iets minder serieus met aftellen. Ik had het idee dat hij bij zijn doortocht dat vrij snel deed toen de keeper die bal ging halen. Maar Schiks mag alle tijd nemen. Mag zelfs nu nog alle tijd nemen. Het is maar naar tijd trekken zou ik kunnen zeggen. Maar goed, daar heeft RKC natuurlijk niet veel aan. Lange bal wordt doorgekopt door Argi richting zijn eigen helft. Rond over de zijlijn en dan is daar meteen het rustsignaal. Na 48 minuten gaan we rusten met een 0-1 stand. Dat klinkt ook echt wel voorzichtig. Boegeroep en een fluitsignaal van de tribunes. Het RKC publiek is niet tevreden en daar heeft het op zich wel gelijk in. RKC een beetje matig in de eerste helft. Dan moet ik zeggen dat na de drinkpauze dus wel een voorzichtige stijgende lijn is. Dat er hopelijk kunnen ze die in de tweede helft voortrekken.
0: Inmiddels is het ook de rust in bij de andere wedstrijden. Tenminste, bij bijna alle andere wedstrijden. Almere tegen Jong P is de stand 1 tegen 1. Zojuist gescoord Heracles Almelo, Essen en Den Bosch. Daar is de stand 1 tegen 0. NAC tegen VV Venlo 0 tegen 1. Daar wordt nog wel gespeeld. RKC tegen Dordrecht dus 0-1. Roda tegen Helmersport 1-1. En dan mist er nog eentje. Dat is Eindhoven tegen Maastricht. Daar stond het 1-1. En op mijn bord staat daar nu bij... achter MVV Maastricht penalty. Dus dat betekent dat daar een penalty gegeven is en inmiddels gescoord is. Daar is de stand 1 tegen 1. Ik had het net over de nieuwe van Henk Wijngaard. Ik heb inmiddels gevonden wat er net fout ging met de muziek. Dus hij gaat het nu gewoon doen.

Henk Weygaard en de Beat Crooks. En ik zit te denken, heb ik nog tijd voor een coverplaatje voor het nieuws van 9 uur? Ik denk dat we die gewoon in het volgende uur gaan doen. We gaan gewoon lekker muziek draaien. En na de klok van 9, na het nieuws van 9 uur, zijn we natuurlijk gewoon weer bij je terug met de wedstrijd RKC tegen Dordrecht en alle andere wedstrijden die vanavond gespeeld worden in de keukenkampioendivisie. En dit is Toto, I'll Supply the Love.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid van provinciale staten wil dat er zo snel mogelijk met de ondernemers wordt overlegd. Mogelijk voorkomt het landelijke stikstofpakket uiteindelijk dat de vergunningen worden ingetrokken. De provincie Noord-Brabant wil de natuur herstellen op last van de rechter. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbux. De Spaanse autoriteiten onderzoeken dat nu. De orka was afgelopen jaren betrokken bij het rammen van schepen bij Spanje en Portugal. Volgens bronnen is het dier zo'n 10 keer beschoten, zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. Er leven wereldwijd nog maar 32 wilde Iberische orka's. Waarom de dieren schepen aanvallen is onbekend. Fans van Soldaat van Oranje kunnen vanaf vandaag bieden op decorstukken en requisieten uit de musical. Onder die veilingitems zijn een Bentley-replica, een portret van koningin Wilhelmina, theaterstoelen, een toneelpiano en oude typemachines. De musical werd in juli voor het laatst opgevoerd na bijna 16 jaar. Soldaat van Oranje trok sinds de première in 2010 ruim 4 miljoen bezoekers en is de langstlopende voorstelling in de Nederlandse theatergeschiedenis. De online veiling sluit op 31 augustus. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd met lokale gemeenschappen en milieuactivisten. Shell kreeg in 2014 nog toestemming voor seismisch onderzoek, maar dat werd steeds uitgesteld door rechtszaken. Volgens tegenstanders waren omwonenden te weinig betrokken bij de besluitvorming. Shell zegt de uitspraak te zullen accepteren. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Ja, ik denk misschien nog wat is een rare uuropening. Normaal gesproken dan heb je dat van dat vaste riedeltje, maar ja, nee. Ja, daar hebben we al. We gaan natuurlijk sowieso naar het stadion toe. Dus Flynn die belt al in. En ja, dat heeft alles te maken met het feit dat ik even een coverplaatje wilde draaien. En dat gaan we gewoon doen. Hopen dat Flynn inderdaad onder de knop zit. Nee, nog niet. Ja, nu heb ik hem wel onder de knop zitten. Dus die kan gewoon door. We gaan die coverplaat. Waar we het over hadden. Ja, in Duitsland heb je het programma Sing Mein Song. En dat is. Even. Er gaat iets helemaal fout. Ik heb wel een verbinding met het stadion. Wacht even. Ga iets checken. Flynn, heb ik verbinding met je?
3: Ja, je hebt verbinding met
2: mij. Ja, oké. Ik ga even de kofferplaat doen en dan komen we bij je terug. Want volgens mij rolt de bal nog niet. Klopt dat?
3: Nee, de bal rolt nog niet. Nee, dat klopt.
2: Nou, dan gaan we die kofferplaat even doen. Dat is dus de Sing Mein Song. Dat is zeg maar de beste zangers, maar dan in Duitsland. En in Duitsland heb je een bandje, een klein bandje maar. Het heeft een hitje gehad en dat is deze. Ik ga even doorspoelen.

Still Loving You van de Scorpions. En dat nummer dat duurt 6 uur en 40 seconden. Dat gaan we niet doen. Maar in Duitsland heb je ook een ander bandje. En die is in Nederland wat minder bekend. En dat is Deine Cousine. En dat is een best wel lekker rockbandje. En die hebben hem gewoon gespeeld in Sing Meine Song. Dan duurt het maar 3 minuutjes. En daarna gaan we naar het stadion toe. Want dan zal de bal inmiddels wel rollen.

0: Ja, het is inderdaad even wat steviger, mocht je ervan houden. Ik kan dat absoluut aanraden. Er zijn echt best wel hele leuke Duitse rockbandjes, punkbandjes. Oh. Goede nummers uitbrengen, goede nieuwe platen uitbrengen. Zoals de nieuwe Jennifer Rostock. Misschien heb ik nog tijd voor vanavond. Alles moest man selber hassen.
1: Is nou
0: een lekker plaatje. Flynn, was je op de lat?
1: Ja, die was op de lat. Ja, ik kon het even niet lekker zien. Nou is in de counter FC Dordrecht hier meteen. Bal hard laag voor. Dat is geen gevaar voor Schiks. Zit staat daar nog heel ver uit de buurt. RKC komt lekker uit de kleedkamer. Twee wissels gehad van Leeuwen en Fager in de Kiedak. En van Hedel achtergebleven in de kleedkamer waren ook niet al te best. Wederom vond ik ook niet best gepresteerd. Ik denk als van Leeuwen en Fager fit zijn, hoeven die niet meer te rekenen op veel basisplaatsen. Nu was het Nap die op de lat schoot nadat Van Leeuwen de aanval mooi opzette en de bal meegaf van der Loo. Uiteindelijk ging die bal naar de linkerkant naar Castillo. Die schoot hem hard voor en daar kon Nap tegenaan lopen. Die bal eigenlijk tussen het blad. Hier komt Varela, trekt naar binnen, schiet en die bal klipt op de handen van Raatsi en dan is het 1-1. Kijk eens aan, dan hebben we echt wel weer een wedstrijd. 50e minuut, Varela met wat geluk, dat moet je ook wel zeggen. Schiet de bal hard in de korte hoek, maar Raatsi moet die bal natuurlijk altijd hebben daar. Maar laat het door de handen glippen. En zo staat het hier in Waalwijk op gelijke hoogte. RKC komt zoals gezegd echt goed uit de kleedkamer. En heeft al een gelukje nodig, eigenlijk net als vorige week, om de 1-1 op het bord te krijgen. Vorige week waren er toen nog een minuut of 10 te spelen. Nu is er nog eerder een minuut of 50 te spelen, denk ik zo. Als je dadelijk die extra tijd erbij optelt. En Varela beloont zijn basisdebuut dus met een doelpunt. Speelde tot dusver niet al te best, dat moet ook eerlijk gezegd. Maar dit doet hij aardig. Actie naar binnen, hard schot in de korte hoek. Raatsi baalt als een stekker. Hij incasseert de tweede van het seizoen. En RKC weer op gelijke hoogte. En die zullen nu meteen door willen pakken. Het ziet er naar uit dat RKC dat licht ook kan gaan doen. Want FC Dordrecht is wat lam geslagen uit de kleedkamer gekomen en RKC juist met veel energie, tenminste zo lijkt het, dat ze iets meer energie spelen dan in de eerste helft. Temperatuur wil ik niet gezegd dat het daardoor komt. FC Dordrecht inmiddels afgetrapt, Ouargi knapt tussendoor naar Panza mee. Zelfs ook gewisseld aan de kant van FC Dordrecht. Die hebben Mbemba naar de kant gehaald en in de plaats is Riccio gekomen, 20-jarige Italiaanse middenvelder. Overgekomen van Atalanta Bergamo, niet de minste club natuurlijk. En hier levert FC Dordrecht zomaar in, naar Fage, kan maar aan de rechterkant doorlopen en naar binnen trekken. Gaat hier uit aan het links, denk ik, nee, schiet de bal er van schuit, komt bij Van der Haar. Die schiet hem met een heel slap schot in de korte hoek. Daar kan de keeper dan wel bij, maar het was bovendien buitenspel, dus had hij gezeten dan had het weinig uitgemaakt. 51 minuten gespeeld, stand 1-1.

0: knew it, I knew you, Taylor Swift.
1: Langstraat FM. Ook in de zomer.
0: Ja, en als je het over de zomerse nummertjes hebt, dan is dit er ook wel eentje hoor. Hij is alweer een paar jaar oud. Zeg ik een paar jaar oud. Hij is van vorig jaar.

0: koude vino. Nou, in mijn geval is dat gewoon een lauw flesje spa. Bubbeltjes water. Ik mag natuurlijk geen merken noemen. Laten we eens gaan kijken naar de standen bij de wedstrijd in de keukenkampioen-divisie. Almere City tegen Jong PSV 2 tegen 1. Eindhoven tegen Maastricht 2-1. Heracles Almelo tegen FC Den Bosch 1 tegen 0. NAC Breda tegen Venlo 0-2. Rode SC tegen Helmond Sport 2 tegen 1. En ja, en het feit dat er nog geen onderbreking is geweest in de muziek de afgelopen twee nummers betekent dat het in het Mandelmaak-stadion nog steeds 1 tegen 1 staat. En dan is de vraag natuurlijk, Flynn. Wat denk jij? Durft de trainer de nieuwe gecontracteerde Van Gemert in te brengen als centrum?
1: Nou, Van Gelder ineens 1 op 1 wordt daar van de bal gezet. Ja, dat lijkt in ieder geval op een correcte schouderduw. Wel als iedereen het RKC en waarom hart toe draagt, denkt er natuurlijk anders over. Nou, voorlopig nog niet, want er staat wel een aanval langs de zaal. Maar dat is Joram van der Veen. En niet Haaien van Gemert, waar jij het dus over hebt. En die loopt al wel volgens mij warm daar. Maar dat wil eigenlijk niet veel zeggen, omdat toen vrijwel elke speler op de bank zit. Gedurende de wedstrijd een keertje. En hierna heeft Sander Duits hier nog 2 wissels en 2 wisselmomenten over. Ik ga ervan uit dat hij... ja, wellicht Postma nog brengt en of helpt. En misschien dan Van Gemert, maar misschien ook niet. Je weet het niet, dat hangt er een beetje af van hoe nodig het is. Mocht ik ze dadelijk op een voorsprong komen, dan denk ik dat die Van Gemert eerder op de bank laat. En bijvoorbeeld een helpt. Een helpt en een Postma wisselt. Nu gaat in ieder geval wel nummer 20 af. Dat is Varela, de doelpuntenmaker. Ging net al even naar de grond met een pijntje. Dat was wel bijzonder moet ik zeggen, want hij bleef heel lang stilstaan. Uiteindelijk liep hij even door en toen ging hij toch vlak op de grond liggen. En toen kwam de scheids bij hem en toen stond hij op en ging hij eigenlijk zonder verzorging weer verder. Dus het was een beetje toneelspel denk ik. Maar goed, in ieder geval wel de doelpuntenmaker. Zweept daar nog even het publiek op in die hoek. Dat vinden ze natuurlijk altijd leuk. Varela dus met zijn eerste doelpunt voor RKC. De schone press zal het niet krijgen, dat was vooral een fout van de keeper. Hier van de Haardorp Thijs van Leeuwen, maar die kan die bal daar net niet lekker meenemen. Bal uiteindelijk voor Page. Maar die kan hem eigenlijk nergens goed kwijt, dan maar naar De Wijs. En die speelt hem toch wel knap terug op Van Gelderen. En nu een overtreding gezien, denk ik, van de speler van FC Dordrecht, Vetkal. Ik heb het zelf even gemist. Mijn blik was al wel verder op het veld, waar de bal was. Maar de scheids heeft het wel gezien daar. Dat is de derde gele kaart al overigens voor FC Dordrecht. RKC staat nog op 0 gele kaarten. En Panzu, Wargi en Vetkal. Allemaal nog in de basis overigens bij FC Dordrecht staan nu op een gele kaart. Almajani gaat de vrije trap nemen ongeveer ter hoogte van de middenlijn. Kijken of daar iemand op gaat lopen. Inderdaad, Van der Veen die loopt daar diep. De bal is niet eens heel aardig, maar draait te veel naar de keeper toe. Kan hem dus in één keer oppakken. Ja, na die 1-1 is RKC eigenlijk niet beter gaan spelen. Heeft die lijn niet door kunnen trekken. Het tempo is wat uit het spel. De energie is wat minder. En FC Dordrecht heeft wat meer de bal. Mag ook wat meer het spel maken. Dat heeft er dus verder nog niet tot echt grote kansen geleid. Hier wel de eerste gele kaart voor RKC. De Wijs. Zo vallen ze toch als rijpe appelen. En dit is dan dus de vierde kaart van de wedstrijd al. We hebben nog een half uur te spelen. Dus er zullen er mogelijk nog wat bij gaan komen. Richard Martens werkt zijn boekje ook even bij. Administratie weer op orde. Dan kunnen we weer voetballen. Vrije trap is voor FC Dordrecht in de middencirkel op de helft van RKC. Daar wordt het aanwijzing gegeven wie waar en hoe moet lopen. Uiteindelijk gaat de bal achteruit naar Pinas. Terug verder naar Valk. Valk terug naar de keeper. Zo kan RKC wat opschuiven op het veld. En FC Dordrecht terugdringen ver op de eigen helft. Lange bal. Duw in de rug van De Wijs. En dus heeft Sits daar een overtreding. Dus kijk liep er nog even met grote passen naartoe. Ik weet niet of dat hij dacht dat het uit de hand zou lopen. Of dat die Sits dan nog even flink wil berispen dat hij de volgende keer heel krijgt. Het ging eigenlijk uit van het eerste. Want zo heel erg was die overtreding toch ook weer niet. Castillo, nu aan de linkerkant met de bal onder zijn voet. Kan niet vooruit, dus achteruit naar Schiks. Er gebeurt toch nog te veel. FC Dordrecht weet het best wel goed vast te zetten. Waardoor RKC vaak achteruit moet en of de lange bal moet hanteren. Of zoals nu opbouwen, dat gaat het vaak mis. En nu is dus de lange bal van Gelderen. Deze bal op Van der Haar is goed. En ik dacht, Fage buiten spel, maar mag door. Fage, voorzet, aangeraakt en in de handen van Raatsi. Deze maal pakt hij wel in één keer klem vast. Dan had hij niet door de handen. Dat is fijn voor hem, maar minder fijn bij RKC. Ook voorzet was overigens met de rechterbeen van Fage. Het is duidelijk niet zijn sterke been. De voorzet was erg slap. RFC door de rechter probeert op te bouwen. RKC probeert het vast te zetten, maar dat lukt niet van harte. Ratie kapt hier zelfs de spits uit. Hier schiet de bal wel door onder de voet van de speler uit Dordrecht. Dan kan RKC door. Page kan daar aan de zijkant iemand vinden. Ja, daar staat Van der Veen achteruit naar Van Leeuwen. Door naar Van der Veen. Nu randje 16. Naar zijn rechterbeen. Een schot in de korte hoek. En nu is het wel Ratie die de bal pakt. De bieker in de corner. Maar de grensrechter kan dat nooit zien. Want Ratie schermt met zijn lichaam de lijn af. En de zicht op de bal. Dus de grens kan het niet zien. Lange bal gaat meteen over de zijlijn. RKC kan weer voetballen. 63 minuten. Stap mag altijd 1-1. Het is wachten tot er weer iets gebeurt. Voorlopig niet veel aan de hand hier en Waalwijk. Van beide kanten niet.

0: Salt Harmony, I Want You to Want Me. En inmiddels ook transfernieuws. Guts, die maakt de transfer van Ajax naar Paris Saint-Germain. En Flynn, wat denk je dat, Ajax voor de speler krijgt?
1: Nou, ik hoorde dat vanmiddag in de radio al, dus je bent een beetje laat. 55 miljoen.
0: Ja, sorry, joh. Hey, hallo, daar komt er niet nieuws in te checken, of wel?
1: Nee. Ja, ik pik het toevallig op, moet ik zeggen, onderweg. Terug naar huis, maar
0: 55 miljoen, ja.
1: Ik ben het niet waard volgens mij. Dus,
0: En nieuws over wat je nog niet weet is dat Korsten die heeft de EK zilver gewonnen op de EK atletiek op de 10.000 meter. Die wist jij nog niet.
1: Nee, dat is mooi. Dat is mooi. Dat volg ik ook. Vanavond Femke Bol dus.
0: Sorry?
1: Vanavond Femke Bol.
0: Ja, daarom kijk ik even. Ik denk hoe laat moet Femke lopen?
1: Kwart voor elf.
0: Ja, dan zijn wij alweer thuis. Tenminste, ik wel. Volgende week jij denk ik niet. Want volgende week dan mag jij waarschijnlijk naar het pittoreske Helmond.
1: Ja, als het goed is ben ik daar ook bij. Ze zijn momenteel trouwens even aan het drinken, dus je kan maar even doorpraten. Want de wedstrijd valt momenteel weinig te zeggen.
0: Nou, prima. Dan gaan we even naar de standen, dus, naar de tussenstanden.
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Almere City tegen Jong PSV 2-1. Eindhoven tegen NV Maastricht, daar is juist gescoord 2-1. Heracles Almelo tegen Den Bosch 1-1. NAC tegen Venlo 0-2. Roda tegen Helmsport 2-1. En dan RKC tegen Dordrecht 1-1.
1: Ja, geel denk ik, daarom.
0: Dat zijn de standen op dit moment in deze ronde van de keukenkampioendivisie. En zoals gezegd, volgende week vrijdag om 8 uur... dan moet RKC het opnemen tegen Helmond Sport in een uitwedstrijd. En Flynn, wordt er weer gespeeld of gaan we een plaatje draaien? Wat gaan we doen?
1: We gaan nou weer beginnen. Ik heb wissels die ik op kan noemen, dus dan kan ik gewoon mooi doorpraten. Vetkal en Legkar die zijn er een tijdje geleden afgegaan bij FC Dordrecht. Daarvoor in de plaats zijn Rossi en Van Aken gekomen. En zojuist heeft ook RKC gewisseld. De Wijs had de gele kaart, dus die is naar de kant gehaald. Sven van der Plas, die maakt zijn debuut. Officiële debuut, moet ik daarbij zeggen, voor RKC. En ik moet eerlijk zeggen dat De Wijs tot dusver ook nog weinig indruk heeft gemaakt. Bij die goals stond hij ook weer een beetje te slapen. En vorige week tegen Vitesse was het nou ook geen hele goede wedstrijd van de toch wel ervaren centerback. Dus we weten dat Sven van der Plas überhaupt een basisplek kan gaan veroveren. Die fase zo door de as van het veld mag helemaal doorlopen. En uiteindelijk valt die bal in de handen van Raad. Dat is jammer. Trainer van en ze door en vind ik op, want Vaas liep daar zo bijna door 3-4 mannen heen. Echt door de as van het veld. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Maar Vaas, lichtvoetig als hij is, deed dat uitstekend. Uiteindelijk dus niet tot een schot gekomen. Die bal glipte net op de laatste moment van zijn voeten af. Dan is natuurlijk die laatste man altijd net één te veel. Zie je net zien. Nu hier aan de linkerkant een Tanzu laag voor. En die, nou, Castillo, die moet toch niet veel scherper raken. Dan gaat hij een eigen doel. Maar nu blijft hij net binnen. Weggewerkt door Almajani volgens mij, of Fage was het in ieder geval een van de twee. Zien daarvoor heeft ze door even weer de bal. Ouagie heeft er aan de linkerkant Rossi bij zich, gaat er overheen. Prima bal, knap naar binnen, goed aangenomen en een schot. En de 2-1 voor FC Dordrecht. Ja, dan valt weinig op af te dingen moet ik eerlijk zeggen. Echt een hele goede bal van Ouagie over twee RKC'ers heen. En Rossi staat niet buiten spel, kan hem prachtig meenemen. De hoek van de 16 binnendringen. En dan moet hij volgens mij nog getoucheerd. Hij zoekt een lange hoek, maar daar zit dan nog een voet van Van der Plas of Almajani aan, volgens mij. En daardoor deflecteert die bal naar de binnenhoek. En kan Schiks daar niks aan doen. Staat er een beetje verbouwereerd te kijken. En zo staat RKC toch weer tegen de achterstand aan te kijken. En moet daar nu toch wel verandering gekomen. Dan loont het debuut voor Haaien van Geemert dan wellicht toch wel. Want die is een spits. En dat is eigenlijk de enige aanvallende speler die RKC nu nog heeft. Dus mogelijk dat die Sander Duitse nog op het veld gaat zetten. Om extra aanvalskracht te creëren. RKC de laatste 10, 15 minuten bovendien trouwens wel minder dan kort na de rust. Energie ebt heel wat weg en de kansen nemen af. FC Dordrecht moet ik eerlijk zeggen had tot deze kans eigenlijk ook geen echt grote kansen meer gecreëerd. Dus hij komt redelijk uit het niets deze goal. Maar het is eerlijk gezegd wel een mooie goal moet ik eerlijk toegeven. Van der Loo nu, mooi balletje mee aan Almajani. Naar binnen, naar Faes, draait daar weg om zijn band. Terug naar Van der Loo, dit is prima gespeeld. Steekballetje richting Castillo, neemt hem daar goed aan. Hij wil daar zijn tegenstander uitdraaien, dat mislukt. Ingooi voor RKC bij wel. Castillo zucht het publiek maar eens op. Ja, dat snap ik. Het publiek is deze wedstrijd redelijk tam geweest eigenlijk. Vooral sinds de... op het moment dat ze achterstaan, om het zo maar te zeggen. Na de koel waren ze alleen wat luidruchtiger, maar dat... Dus de helft kan dat absoluut niet zeggen. Die zijn wellicht nog even aan het uitwaken van de zomerstop. Verre ingooi van Castillo wordt verlengd. Valt daar voor Jorgen van der Veen. Nu valt hij voor weer iemand anders. Aanvallende bal. Ketst af van Razi. Dan is het Van der Plas die kop. Eerste schot was nog van der Haar is dat. En zo heeft Eckers toch wel weer wat kansen gehad. Maar weet het wederom niet te scoren, daar mist het toch wel wat aan volgens mij. Bij Eckers heeft scorend vermogen voorin. Misschien dat Van Gemert dat kan gaan veranderen. Maar dan moet hij uiteraard wel tussen de lijnen komen om er ook te kunnen spelen. Hier een lange bal, wordt goed doorgekopt door Sits. Castillo laat het gat dicht en speelt de bal naar Schiks. Die raakt hier een beetje in paniek, wou ik zeggen. Maar uiteindelijk de bal ver genoeg naar voren geschoten, niet hoog. Het zag er even gevaarlijk uit, maar de bal schiet ver genoeg door om gevaar in ieder geval voorlopig kwijt te zijn voor de goal. Nu FC Dordrecht weer. Roach hier op het middenveld. Beste speler aan de kant van FC Dordrecht. Klap balletje mee. Schiks blijft staan, laag uit voor en dan is het Sits die daar weer met zijn voet tegenaan komt. Maar dichtgelopen door twee RKC'ers en daardoor wordt dat schot gekraakt. Lange bal nu van Schiks, best een aardige bal. Van der Veen kon er bijna bij, maar goed verdedigd. Teruggekoppelde keeper en die legt het spel naar de linkerkant. FC Dordrecht speelt bij Vlagen echt wel prima voetbal. Waren het wel tussen, ja wat is het, een half uur en de 60ste, 70ste minuut eigenlijk kwijt. Maar het eerste half uur en de afgelopen pakken bij 10 minuten zijn toch wel weer om aan te zien wat betreft het oogpunt van de schapenkoppen. Van Gelderen kan weer opbouwen. Van der Plas naast hem. Terug naar Van Gelderen. Zat weinig mensen vrij van Eckers op het middenveld. Van Leeuwen komt die bal maar eens ophalen daar aan de linkerkant van het veld. Nu een crosspaas richting Almazjani die diep gaat. Het is een bal op maat, maar Almazjani kan hem net niet binnenhouden. Stuit net ongelukkig op. Net op kniehoogte als hij de bal wil aannemen. Het is dan een beetje pech om dus in één gevechten door de recht nog een kwartier te spelen. Arjan, stand nog altijd 1 tegen 2.
0: En inmiddels is het ook gescoord in de wedstrijd Heracles tegen FC Den Bosch. Daar is het stand 2 tegen 1. Nog een minuutje of 20 ongeveer in de meeste wedstrijden. En in 20 minuten kan er een hoop gebeuren.

0: Amy Winehouse, Back to Black. En ik heb inmiddels een schermpje bijgezet waarop ik inderdaad even zit te kijken naar het EK Atletiek, waar op dit moment de 400 meter hordenfinale gelopen wordt voor de mannen. En ik zit te denken, misschien is er iets nieuws op het WK Atletiek of zo. Lijkt me wel leuk, een 400 meter horde en dan estafette. Dat lijkt me dan weer iets aparts. Wat gaan we doen? Ik heb nog de platen. En dan na de volgende plaat gaan we terug naar het stadion.
1: Info en hits.

0: Elton John en John Travolta. En dan is de vraag, Flynn, wordt er al gewisseld weer?
1: Er is gewisseld bij RKC en bij FC Dordrecht. Bij FC Dordrecht is Nino Felicia erin gekomen voor, even goed kijken, Nick Venema. En bij RKC is de 20-jarige Haaien van Gemert, die eerdaags zijn profcontract tekende, binnen de lijn gekomen. Maakt dus ook meteen zijn profdebuut vandaag. Hij is de vervanger van Tim van der Loo. Dus een extra aanvaller erbij, middenvelder eruit. En RKC speelt nu met twee spitsen, Van der Haar en Van Gemert. Kijken of hij wellicht iets kan forceren. Zet hij flink druk in ieder geval. Operatie, lange bal gespeeld. En zo in de voeten bij RKC wil ik zeggen. Maar Van Gelder kan inderdaad nog koppen. Maar kop hem zo naar die Felicia. Maar herstelt dat ook zelf. Een uitstekend blok. Van der Veen vangt op. En uiteindelijk de bal in de voeten van Map. Van der Loo dus eruit gehaald. Speelde wederom geen denderende wedstrijd. Tegen Vitesse ook nog niet. Wellicht moet hij nog even inkomen. Hier Van der Plas, die valt ook niet lekker in. Een crosspaas geven richting Van der Veen, maar raakt hem volledig verkeerd. Hij komt zo in de handen van Raatsi terecht. En dat is toch wel een meter of 30 uit de richting. Hij moest ongeveer over de breedte en hij ging in de lengte. FC Dordrecht weer aan het voetballen. Raatsi, lange bal. Hoog de lucht in, valt daar willen naar beneden. Van der Plas wint dit kopduel. En dan valt die bal bij Van Geem. Het eerste echt fatsoenlijke balcontact. Naar Van Leeuwen, die kan hem knap binnen de ploeg houden. Draait er even een paar spelers uit zijn Dordrecht doel. Valt wederom prima in. Tegen Vitesse was hij iets nadrukkelijker aanwezig. Vandaag niet. Hoeft op zich geen probleem te zijn. Heeft wel wat acties laten zien. Van Gelderen aan de linkerkant van het veld nu naar Castillo. Zet er uiteraard ook nog geen held. Postmalijn van anders vandaag op de bank. Het is ook lang geleden dat gebeurd is volgens mij. Nu goed meegegeven aan Castillo door Van der Veen. Kan hij hem voorgeven? Nee, want een goed blok. Van die rechtsback daar, Felicia, die in geval is. Of ja, rechtsback is het niet, rechtsmid, maar hij verdedigt mee terug. Een lange ingooi wederom van Castillo. Gaat hier komen. Even kijken waar die terecht zal komen. Heb jij een kort plaatje klaarstaan trouwens, Arjan? Dan denk ik dat we maar een heel smal kort plaatje doen. En dan terug naar het einde van de wedstrijd. Bal is verlengd bij de eerste paal, zou ik zeggen. Keeper komt weer. Maar er wordt een overtreding op hem begaan. Dus een vrije trap voor FC Dordrecht in de eigen 16. Heb jij een kort plaatje in de aanbieding?
0: Ja, nu wel, ja.
1: Nu wel, ja. Ik geef je een heel klein beetje tijd. Het is 7000 standers, 1-2, dus een kort plaatje. En dan moet je naar het eind van de wedstrijd. Maar ik gok dat we nu ook wel weer wat extra tijd zullen krijgen.
0: Laten we dat doen.

0: het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Als je dus naar de lijfstand te kijken in de keukenkampioen divisie. En ja, dat ziet er niet leuk uit, zullen we zeggen. Flynn, we hebben nog een paar minuten in de tweede helft. Hoe staat het ervoor?
1: Ja, zeker met goed weg. Had 1-3 kunnen worden van Essendorf. Hier komt Essendorf weer. Rossi aan de linkerkant. Heeft Ouari bij zich. Steeds de beste speler. Goede voorzet, zegt naar Felicia. Maar net te laag, waardoor die bal geschampt worden door een speler van RKC. Nou, kan RKC zeker aanvallen. Van der Veen aan de linkerkant. Zelfs met veel aanvallende spelers op het veld weet RKC eigenlijk niet door de verdediging van Essendorf heen te komen. Dat is toch wel schrikwekkend en zorgbarend. Hier wordt een overtreding begaan op Fage. Afstand naar de goal is een meter of, wat zal het zijn, 25. Dus gaan we de scheidsrechter een stuk naar achter. Natuurlijk gaat FC Dordrecht de grond liggen met kramp. Dan moet ik zeggen dat dat niet heel gek is, want zij weten nog steeds continu druk te zetten op RKC. Zij spelen wat dat betreft een beetje het spel volgens mij wat RKC wil spelen. Maar nog totaal niet voor de dag weten te brengen. Er gaat nog één keer gewisseld worden. Aan de kant van FC Dordrecht. En dan heeft elke ploeg 5 keer gewisseld. Nummer 18. Staat klaar om erin te vallen. Robin van Asten. 18-jarige middenvelder. En ik denk dat hij inderdaad gaat komen voor Ouari. Die loopt benen trekkend naar de zijkant toe. Wel een van de beste spelers op het veld vandaag. Mooie assist gegeven op die 1-2. En lijkt daarmee toch wel bepalend te zijn vandaag. Vrije trap voor RKC komt er nog aan. In één keer op doel zal hij niet gaan. Staat geen eens een muur klaar. 4 minuten extra tijd. Dat valt nog mee, moet ik eerlijk zeggen. Achter de bal staat Van der Veen. Dat is toch ook niet de meeste speler, eerste speler die afwacht. Valt wel goed, tweede paal en rebound. En die gaat binnen. Hij is over de lijn, tenminste. Volgens mij wel, de scheids zie ik niks doen. Maar er wordt een feestje gevierd. Wie hem nou heeft gemaakt, weet ik eerlijk gezegd niet. Het is een klusgoal van je welste. De gevierde man lijkt op Haaien van Gemert, toch? Die lijkt de gevierde man die hem in de klutstaat binnentikt. Dat zou toch wel een echt een jongensboek zijn. De 2-2 die daar toch nog valt. Het is een ongelofelijke kutschool. Het is Van der Veen die hem over de verdedigingslinie heen loopt. Waar volgens mij Van der Plas er achteraan gaat. Hij wordt volgebracht. In eerste instantie wordt hij nog van de lijn gehaald. Maar dan valt die rebound daar. Alles in iedereen van FC Dordrecht ligt op de doellijn. Maar FC of RKC Waalwijk staat er een meter of 5 vandaan. Dan kunnen we met een paar man inlopen. Die wel uiteindelijk is het Haaien van Gemert die best gepositioneerd staat. En de bal binnen kan schieten in een leeg doel. Volgens mij werd hij zelfs daar nog weggehaald. Alleen toen was hij wel over de lijn. Scheids heeft daar ook moeilijk over gedaan. Er werd meteen gevierd. En de stadionspeaker heeft ook in ieder geval gezegd dat het Haaien van Gemert is. Zal nog even blijken of hij echt de goal op zijn naam krijgt.
0: Ik heb hem hier ook staan hoor.
1: Ja, ik weet niet, misschien dat er daar net nog een, trouwens, als hij goal schiet, dan maakt het niet uit of hij nog wordt aangeraakt. Er zullen zoveel mensen worden dat ik vermoed dat hij eigenlijk een eigen aangeraakt door een speler van FC Dordrecht. Maar dat maakt niet uit als hij verder op doel schiet. Hij moet hem dan, als hij zijn eigen doel wil tellen, moet hij veranderd worden.
0: Maakt niet uit wat er gebeurt, hij is gewoon voor hem. Dus het verhaal is te mooi.
1: Dat kunnen ze achteraf nog aanpakken.
0: Ja, maar het verhaal is gewoon te mooi.
1: Oeh, die bal die valt bijna nog overheen. Ja, nee, dat klopt. Het is echt een jongensboek. Deze week je profcontract getekend, debuut en dan nu ook nog de gelijkmaker scoren. En er zijn nog een paar minuten over. Maar een paar, dat kan worden bijgesteld, maar anderhalf. Maar in die anderhalve minuut kan Vergeen het nog een keer prikken. Dat is wel de efficiëntie die RKC nodig heeft. Maar echt de spits die daar dan staat op het juiste moment en dan ook niet aarzelt. Maar gewoon doelgericht tussen de palen schiet. En dan moet ik zeggen dat een hele slechte voetballer moet zijn, wil die deze missen. Overtreding van Sits tegen Van der Plas. FC Dordrecht is niet eens. Vrij trap nog voor RKC op het middenveld. En de vierde gele kaart van de wedstrijd. Of tenminste, voor FC Dordrecht. Dario Sits. Maar ook op de bom geslingerd. Volgens mij was het meer voor klaargaan voor de overtreding zelf. Die was niet heel speciaal. Map achter de bal op de middenlijn. Nog 1 minuut op de klok. Kan RKC hier nog echt stunten? En dat is een 3-2 maken. Dan scoren ze 2 keer in de extra tijd. En dat is eerder iets wat RKC vorig seizoen zelf zou overkomen. Maar het zou lekker zijn als RKC dat dit seizoen zelf gaat doen. Jochem Nap, lekkere bal. De 16 in. Kan daar niet gekopt worden. Afvallende bal is voor Van der Veen. Schiet er 2 maal toe tegen een speler van FC Dordrecht aan. Randje 16. Bal weggehaald. Nap wil snel ingooien. Maar er staat niemand echt in de buurt. Nu dus achteruit naar Al-Majani. 30 seconden op de klok. Al-Majani moet hij niet gaan treuzelen, want hij was dat vol onder druk. Bal terug naar Schiks. Die pompt hem aan naar voren. Daar staan Van der Haar. Kan hem koppen? Nee. Van de bal is wel voor Van Leeuwen. Dat is goed. Seconden stikken weg. Fage wil hem naar links spelen, maar kan niet door zijn directe tegenstander heen spelen. Dus heeft FC Dordrecht de bal. Mogen die nog een keer? Verlies krijgt hem daar bijna mee. Dat was even heel gevaarlijk. Castillo nog één keer naar voren. Fage van Leeuwen gaat de scheidsrechter op de tijd bijtrekken. Dat zou op zich wel kunnen. Vanwege die goal en nog iets anders. Hier, Van der Veen. Nou jongen, gooi die bal voor de pot. Zo is dat. Dan valt die tweede paal. Oh, dan wordt er iemand naar beneden getrokken. Scheids geeft geen penalty. Dat is ook wel erg zwaar als je die daarvoor geeft. Bal schiet door aan de andere kant. De hoogte van de cornervlag ingooien voor FC Dordrecht. En dan lijkt het toch in de 2-2 te gaan eindigen. FC Dordrecht smokkelt nog wat meters vooruit. Dat is een meter of 10 verder dan waar die uitging. Maar de scheids gelooft het wel. En fluit voor het laatst op zijn fluitje. Na 94,5 minuten staat de 2-2 stand op het scorebord. Dat is denk ik gezien het spelbeeld wel ongeveer wat je kon verwachten. FC Dordrecht bij Vlagen echt stukken beter dan RKC. En RKC komt wederom heel laat in de wedstrijd met de schrik vrij. Maar weet wederom niet te winnen. 2-2 tegen FC Dordrecht. Maar het verhaal van de wedstrijd is dan toch wel dat doelpunt van Haaien van Gemert in de 92e minuut. Waarmee RKC toch in ieder geval een punt veilig stelt. En dat is denk ik als je objectief kijkt wel verdiend aan deze wedstrijd. Volgende week Helmond uit en daarna Jong PSV thuis. Dus liggen nog twee wedstrijden in het verschiet. Op papier in ieder geval. Maar RKC toch echt wel moeten zien gaan winnen. Als dat lang uitblijft dan kan het toch wel in het hoofdjes gaan zitten. Maar dat zie je volgende week vrijdag. Om 8 uur uit in Helmond.
0: We gaan het meemaken. Jij bent er dan in het stadion, ik ben weer hier. En dan gaan we kijken wat de wedstrijd gaat doen. En natuurlijk dan gaan we kijken hoe dat, wat de gevolgen zijn en dergelijke. Want dan met die wedstrijden gespeeld beginnen zich misschien toch wat dingen af te gaan tekenen al voor in die keukenkampioendivisie voor de eerste periode. Flynn, dankjewel. Tot,
1: ja, jij bedankt.
0: En jij weer tot vrijdag. We gaan verder met de muziek. Ik ga even eerst Flynn even ophangen. Ja, daar komt hij. Daar gaat hij. Flynn is eruit. Dat betekent dat ik nog 1 plaat heb, zo ongeveer, tot het nieuws van 10 uur. Ik zit even te kijken naar de andere wedstrijden. Daar zijn inmiddels een aantal wedstrijden beëindigd. Maar er wordt ook nog aardig gescoord. Beëindigd zijn Heracles tegen FC Den Bosch 3-2. RKC tegen Dordrecht dus 2-2. Roda tegen Helmondsport 2-1. Zojuist beëindigd. Almere City tegen Jong PSV. In de laatste minuten nog gescoord 3-1. En er wordt nog gespeeld bij Eindhoven tegen MVV. Daar is de stand nu 2-3. En bij NAC tegen... Nee, die is ook inmiddels klaar. En als laatste is NAC tegen Venlo. Daar is de stand 0-2. Dus daar zal ook niet al te veel meer gebeuren. Wat we gaan doen. Ik heb nog een aantal... ik ga eens kijken welke plaat wij gaan draaien tot die klok van 10 uur. Maar morgen dan hebben we natuurlijk weer een overvol programma. Net als de zondag hier op Langstraat FM. Het weer is dit weekend gewoon lekker. Dus als je in de tuin gaat zitten, gewoon een klein radiootje. Misschien heb je er nog zo'n eentje, een noodpakketje zitten. En gewoon gaan je zender aan, de radio aanzetten op Langstraat Media, Langstraat FM. En een aanrader, elk heel uur. Dan moet ik zeggen, elk even uur op Langstraat TV. We hebben een aantal hele leuke reportages op dit moment draaien. En die draaien morgen dus... elk even uur vanaf tussen 10 uur 's morgens en 10 uur 's avonds ongeveer. Bring it. Dit is Will Smith. Moet je nog werken, moet je de weg nog op. Hou de gepoetste kant boven. En als je motor rijdt, hou de zwarte kant onder. En rijd niet sneller dan je beschermengel kan vliegen. Tot vrijdag.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben van de overheid een noodmelding gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Mensen wordt dringend gevraagd om geen vuur te maken, dus ook niet te barbecuen, een vuurkorf aan te steken of vuurwerk af te steken. Dit jaar is er al een recordaantal natuurbranden uitgebroken en de brandweer heeft er de handen vol aan. Zelfs een klein vlammetje kan al snel uitgroeien tot een grote bosbrand. En het natuurbrandseizoen kan nog tot november duren. Uber wil samen met het Chinese technologiebedrijf Pony AI meer dan 2000 robottaxis inzetten in Europa. De bedrijven bieden nu al zelfrijdende taxis aan in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Die dienst moet worden uitgebreid naar 4 andere Europese steden, maar welke dat zijn is nog niet bekend. Pony AI levert de technologie voor het zelfstandig rijden, terwijl Uber de klanten en het platform levert. De bedrijven willen voor het beheer van de taxis samenwerken met lokale partners. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. De meerderheid van provinciale staten wil dat er zo snel mogelijk met de ondernemers wordt overlegd. Mogelijk voorkomt het landelijke stikstofpakket uiteindelijk dat de vergunningen worden ingetrokken. De provincie Noord-Brabant wil de natuur herstellen op last van de rechter. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd met lokale gemeenschappen en milieuactivisten. Shell kreeg in 2014 nog toestemming voor seismisch onderzoek, maar dat werd steeds uitgesteld door rechtszaken. Volgens tegenstanders waren omwonenden te weinig betrokken bij de besluitvorming. Shell zegt de uitspraak te zullen accepteren. Het weer in het zuidwesten, kans op wat bewolking. Het koelt vannacht af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we zonnige periode met kans op een bui bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer vrij is, ben ik zo blij dat het voorbij is. Oh, oh.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. En nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben van de overheid een noodmelding gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Mensen wordt dringend gevraagd om geen vuur te maken, dus ook niet te barbecuen, een vuurkorf aan te steken of vuurwerk af te steken. Dit jaar is er al een record aantal natuurbranden uitgebroken en de brandweer heeft er de handen vol aan. Zelfs een klein vlammetje kan al snel uitgroeien tot een grote bosbrand. En het natuurbrandseizoen kan nog tot november duren. En Uber wil samen met het Chinese technologiebedrijf Pony AI meer dan 2000 robottaxis inzetten in Europa. De bedrijven bieden nu al zelfrijdende taxis aan in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Die dienst moet worden uitgebreid naar 4 andere Europese steden, maar welke dat zijn is nog niet bekend. Pony AI levert de technologie voor het zelfstandig rijden, terwijl Uber de klanten en het platform levert. De bedrijven willen voor het beheer van de taxis samenwerken met lokale partners. Het weer in het zuidwesten, kans op wat bewolking. Het koelt vannacht af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden met kans op een bui bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason R.D. is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige R.D. kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. R.D. ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

Doe nog maar één gele jongen. Mijn god, waar ben ik weer aan begonnen? Als FOMO mens was. Maar als ik één wens had, had ik gewenst dat ik gewoon in mijn nest lag. In plaats van om 6 uur in de snackbar. Maar fuck het, we leven. Dus bestel dan.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason R.D. is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige R.D. kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. R.D. ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco.